0: zo heimwee naar. Want je gaat studeren en al die nuances en zo. En daarom ben ik eens een keer een dagje weer op zoek gegaan naar de basis. Ben ik gegaan naar een Haagse koffietent. Hoef ik je bijna niet uit te leggen. Maar een koffietent, hè, dat is een houten keetje van 5 bij 6 meter. En dan passen alle problemen van de wereld, die passen daarin. En die worden door de arbeiders met een bakkie pleur eventjes opgelost en geanalyseerd. In een paar seconden, hè. Ja, en toen ben ik gegaan trouwens. Toen ben ik gegaan naar Koffiehuis Dick. Koffiehuis Dick, of naar Koffiedik gingen wij vroeger altijd. Noemden wij Koffiedik. En daar is ome Dick de baas. En toen ik daar binnenkwam in die koffietent, dames en heren, hadden ze het over het voetbalvandalisme. Ik bestelde bij ome Dick een bakje pleur en een kano. U weet wel, zo'n langwerpige gevulde koek die volgens ome Dick kano's heten, omdat ze oorspronkelijk zijn bedoeld om mee in de koffie te roeren. Dat niveau ongeveer, hè? Ja. Ik luisterde naar de arbeiders die bezig waren met het voetbalvandalisme. Het voetbalvandalisme was een kwestie van te veel aandacht. Dat tuig krijgt veel te veel aandacht. Ze kennen in Den Haag de thee aan het eind niet zeggen, hè? Veel te veel aandacht. Ze krijgen vooral te veel aandacht, zei ome Dick, van Studio Sport. Van die 2 biljartballen van Studio Sport. Die moest eens ophouden met uitzenden van dat geraas op die tribunes, dat soort beelden. Nee, alleen maar beelden van het voetballen. En ging dat getesten dan toch nog door met speerwerpen, trainen slopen en scheidsrechters verbladen. Dan zat er niks anders op dan het hele zootje geregeld tegen de muur te zetten. En als ook dat niet hielp. Dan zat er niks anders op dan het hele betaalde voetbal maar eens af te schaften. Ja, af te schaften, ja. Ze hebben wel eens een theetje over en die flikkers dat het is. Afschaften, hè? Ja, zeg, zo met ik, dat is inderdaad waar, want die betaalde voetballers die verdienden schandalig veel. Dat het ergens eigenlijk toch best wel een beetje begrijpelijk is dat een handjevol lefgozertjes met een uitkeringje af en toe de boel in elkaar slaat, niet dan? Ja toch, hè? Daarna begonnen ze over AIDS. Wat kreeg je van bijen? Klaar. Gat in de ozonlaag, Harry, dat is er altijd al geweest, dus dat trekt vanzelf wel weer dicht. Zo niet, dan verzinnen ze er wel wat op. Ik zeg, wat verzinnen ze dan? Wat verzinnen ze dan? Nou, grote spuitbus met ozon of zo. Dat trekt vanzelf al weg. Politie, heb je geen reet dan als je ze nodig hebt, dan zijn ze er niet. Yes, zeg ome Dick. Yes, dat klopt. Yes, ja. En daarom heb ik Boef aangeschaft. Hij wees op een grote bruine hond die bij het horen van zijn naam in de hoek van de koffietent zijn oren spitste. Dit, zeg ome Dick, is Boef. Een originele Alaskaanse saledehond. En die ruik wat van men is, en als je er al zit, gerpt hier. Dus ik ging wat voorzichtiger zitten, dames en heren. En ome Dick die zei opeens, hij kent ook kunstjes. En die hele koffietent, zeg, Toon van de gemeente Reiniging en de man die de leesportefeuilles rondbrengt, die ging allemaal meteen de krant lezen. Die kwamen al jaren in dat koffiehuis, die kennen al die klote geintjes al. En ik was de sigaar, ik zeg, wat kent die pokkenhond van je dan, joh? Ome Dick zei, nou, dan moet je eens opletten, Harry. Hij pakte een Maria-kaakje van achter de toonbank en hield dat voor die neus van die husky. En hij zei, kijk eens Boef, een koekje van Hitler. En dat beest bleef zo zitten zo. En vervolgens begon ome Dick heel pesterig met dat randje van dat Maria-kaakje op die natte neus van die husky te timmeren. En dat beest kwellen en kwellen. Maar hij vrat het koekje niet op. En dan moet je opletten, zegt ome Dick. Kijk eens Boef, een koekje van Beatrix. Bij Bea had hij het kaartje op te pakken. En bij Trix zat hij klaar voor het volgende kunstje. Hij kan ook doodvallen, zegt ome Dick trots. Als dat zou kunnen, zei Toon van de gemeente Reiniging. Ken dat pokkenbeest een koffie zetten, zegt die man van de leesportefeuille. Staan een half uur droog, erkel. Nee, zegt ome Dick, dat kende hij niet, dat mocht ik hem nog eens leren. En ome Dick schenkt een bakje in voor die man van de leesportefeuille. En zegt, waarom ben jij trouwens zo laat, joh, puntmuts? Normaal ben je altijd een half uur eerder. Zegt die man van de leesportefeuille, haal op, scher uit, jong. Gisteren in de rijke werken heb ik 2 portefeuilles verwisseld. In de vogelenbuurt. Gaan die rijke werven leggen bellen. Die hebben geen flikker te doen, die gaan dan leggen bellen. En dan moet ik op het matje komen op het hoofdbureau van de portefeuille. Nou, afijn, je weet waar het ligt. En ik zeg ineens van, ja, ik wou er een beetje bij horen. Ik zeg van, ja, dat weet ik ook waar dat ligt. Dat ligt aan de andere kant van Den Haag, aan de Beatrixlaan. Nou, ome Dick, die begon keihard Hitler, Hitler, Hitler te roepen, zeg. Maar die pokkenhond had mijn kano al te pakken, zeg. Ja, je wordt er niet echt wijzer van, hè? Dat is wel geinig daar, hè? Ik vind het wel jammer, ik hoor er niet echt bij. Weet je hoe ze me daar noemen altijd? Een doorgestudeerde idioot. Dat ben je daar als je MAVO hebt, hoor. Dat gaat heel hard, hoor. Ja. Nee, maar eerlijk gezegd, ik heb gestudeerd. Ik kom er eerlijk vooruit. Kijk of ik huur of koop. Hè, als ik maar een huis heb. Woningnood, dat is erg, joh. En wat nou leuk was, toen ik in die koffietent zat, hebben ze de woningnood daar zo in 20 seconden opgelost. Van heel Den Haag. 20.000 woningen zoeken in 20 seconden, joh. Dat ging zo. Dat ging zo. Ik had net bij ome Dick een nieuwe kano besteld. Toen ome Dick zei tegen de man van de leesportefeuille, hoe hoog is nou een gemiddelde kano? Zegt die man van de leesportefeuille, 2,5 meter. Wat gebeurt er, zegt ome Dick, nou in die bovenste halve meter? Loopt daar wat rond? Hangt daar een babyboxje of zo? Nee. Dus mijn voorstel is om van alle huizen een halve meter af te halen. Dan hou je op een flatgebouw van 10 verdiepingen, 10 keer een halve meter is 5 meter over. Is ruimte voor 2 nieuwe woonlagen. Keer 10 gebouwen is 20 nieuwe woningen. Maal 1000 flatgebouwen die staan er is 20.000 nieuwe woningen. Klaar. En ik zei met mijn stomme kop om erbij te horen. Ik zeg van jongens, maar wie gaat dat betalen allemaal, jongen? Die plafonds omlaag en die vloer omhoog en zo. Andersom, weet ik veel. En toen werd het stil, zeg, in die koffietent. Het ging namelijk over geld. Dat moet je nooit doen. Het werd loodst. Ze betaalden geen flikker allemaal. Niks. De helft van het geld verdween al naar de belastingen en de andere helft in de Bermuda-driehoek van het huishoudboekje. Ze betaalden geen flikker. En nou moet ik zeggen, ik betaal helemaal geen ruk. Ik heb dat hele plan voor ze verzonnen. Ik krijg geld van ze. Zijn ze gek geworden om mijn geld te vragen? Nou, en daarna ging het maar door en door en door over geld. Op een gegeven moment begonnen ze zelfs over de vormgeving van het Nederlands bankbiljet. Hoe onze flapjes eruit zagen. En ome Dick zei, nou vroeger was het ook niet veel soeps, maar toen waren ze tenminste consequent. Toen stond er op elk flapje, vanaf het verfje tot het duizendje, een oude lul uit het jaar nul. Maar tegenwoordig haalt ineens die oude lullenparade halverwege het 25 je op. Weg baardapen, hè? Dan krijg je ineens een bloementuin. Dan komt er een loopvogel voorbij. Hè? Die stoot zijn harsjes tegen een antieke vuurtoren. Hè? Wat is dat voor een beleid, joh? Ik heb er niet mee voor de dag komen in het buitenland met het monopoliegeld. Hè? Zelfs in België is het nog beter geregeld, jongen. Daar staat Badewijn gewoon met zijn giegels op de bank. Dat moesten ze bij ons ook doen. Nee, Badewijn niet. Beatrix natuurlijk. Hè? En Beatrix moest er niet zo laf op als op de gulden. Wat stond ze daar laf op, Beatrix, zeg? Dat ze zo om zo'n hoekje kijkt. Je dat? Met zo'n kop van, ik vind het eigenlijk te weinig om op te staan. Zo staat ze op. Als die piek nog even doordevalueert, ben ik pleiten. Zo staat ze op. Hè? Hè? Nee, Beatrix moest recht op het bankbiljet. Tegen, zegt de man van de leesportefeuille. Hartstikke tegen. Want zo'n Beatrix gaat op een gegeven moment namelijk dood. Het spijt me, maar ze kent dood. Of ze geeft de scepter over aan dat racecoureurszoontje van dat. En dan kunnen we opnieuw gaan leggen drukken. En dat kost geld. En dat kan nooit de bedoeling van geld zijn dat geld geld kost. Dus wij zeiden, ja, wat moet ze dan, jongen? Nou zit die man van leesportefeuille. Mijn voorstel om daar cijfers op te zetten. Alleen maar cijfers. Het gaat met geld om cijfers. Cijfers revalideren, nou die devalideringetje niet. Cijfers blijven cijfers. Cijfers erop. Dus ik zal even een voorbeeldje geven op een briefje van Vef. Vef. Of een briefje van Tina en iedereen zegt, oh, je bek, maar we snappen het wel. En ome Dick zegt, dat is een belachelijk beleid, jongen. Alleen maar een vijfje, joh, met vijfje, jongen. Gekkenhuis, jongen. Dat is vraag om vervalsen, joh. Ze zitten er een één voor in klaar, zijn ze. En die man van de leesportefeuille zegt, ben je een beetje goed uitgeslapen, hè, ome Dick? Hey, hè? Heb je wel eens gehoord van een briefje van 15? Gek, dat je er zit, hè? En Toon van de gemeente Reiniging die zei, nou kijk, als je toch aan het vervalsen bent, kan je beter die 1 erachter gooien. Je hebt hier meteen een briefje van 51. Hè? De discussie liep hoog op tussen Beatrix en cijfers. Hè? En elke keer als het woord Beatrix viel... die hond met zijn kop in de pan met gehaktballen, hè? En pas toen die husky braakgeluiden begon te maken, kwam de confident erachter dat het misschien wel beter was geweest als ze Hitler op het Nederlands bank... dat ze met z'n allen over de tijd gingen ouwehoeren. Dan moet je een partij tijd hebben, jongen. Dat begon met een vraag van ome Dick aan mij. Ome Dick die zegt, Harry, hoe laat heb je het, man? Zeg, ik heb het 2:30. Zegt Toon van de gemeente Reiniging, ik heb het anders 3:30. En de mannen loopt gelijk. En ome Dick zegt, waarom zou die van jou dan gelijk lopen? De mannen loopt gelijk, zegt Toon, want dat is een swats. En ome Dick zegt, waarom zou een swats gelijk lopen? Swatsers lopen gelijk, zegt Toon, want die zijn geëk. En waar, zegt ome Dick, waar haalt dan die ekken de tijd vandaan om die swats van jou te ekken, ekel? Ja, zegt Toon, waarschijnlijk heb zo'n ekker zelf ook een swats. Nou, dat vind ik flauw. Wat ik mij afvraag, zegt ome Dick, is waar haalt zo'n ekker de tijd vandaan om de allereerste swats te ekken? Dat vraag ik mij af. Ja, zegt Toon, dan vraag je me wat. Waarschijnlijk hebben ze daar in Zwitserland in die swatsfabriek hebben ze gewoon 02 gebeld. Ja, dat vind ik een flauw verhaal, zegt ome Dick. En trouwens, dat hele 02, dat doet geen kale loten van. Niks. Geen bal. Ik bel dat wel eens op, dat 02. Dat doet geen reet van. En wij zeggen, waarom dan niet, joh? Hij zegt, dan bel ik dat op en dan krijg je zo'n mokkeltje aan de lijn. Hey? Zo'n mokkel, en die heeft geen flikker te doen, dat wijfje. Die zit dan nagels te vellen of zo. En zo'n wijfje roept nou wat. Ja, zo'n wijfje roept bijvoorbeeld, zegt ome Dick. Het is 27 minuten en 7 seconden. Ik zeg, nou in, dat kan toch? Hij zegt, nee. Want tegen de tijd dat dat mokkeltje hebt gezegd, het is 27 minuten en 7 seconden, is het al 27 minuten en 11 seconden. Want ze heeft 4 seconden nodig om te zeggen, het is 27 minuten en 7 seconden. Goed, het gaat me om 4 luizige seconden, maar met schaatsmiddel gaan we plakken werd, hoor. En wij zeiden allemaal, ze zeggen daar niet de hele dag van, het is 27 minuten en 7... Nee, dat zegt ook maar niet, dat weet ik ook wel. Het was maar een voorbeeldstuk schimmel dat je daar zit, zeg. Nee, zeg maar rustig, ze zeggen daar, ze zeggen daar, bij 02 zeggen ze, bij de volgende... Is het zussen, zo en zo laat? Zeg ome Dick. Toch deugt het ergens niet. Dan bel je de tijd op om te horen hoe laat het is. Krijg je te horen hoe laat het na een tijdje, na een bepaalde toon in de toekomst gaat leggen worden. Als ik 02 wil, wil ik meteen weten hoe laat het is. Dus en wij zeiden, joh, dan trek je er toch 4 seconden van af, zeg. Dat zal maar helemaal gebeuren, zeg ome Dick, zeg. Dan ben ik een kwartje kwijt om de derde te bellen. Krijg je rekensommen op rot, is lekker op. Als ik de tijd wil ik meteen weten hoe laat het is. Nu laat het ook. En wij zeiden, denk nou aan je hart, jongen. Geef het nou eens toe. Op de toon loopt 002 gelijk. Zeg ome Dick. Toch deugt het ergens niet. Hebben jullie er bijvoorbeeld wel eens over nagedacht? Hoe lang zo'n toon erover doet? Om van de centrale bij de abonnee te komen, hè? Dat kost ook allemaal tijd. Dat las ik laatst in de Panorama. Geluid kost tijd. Dus dat is met de pieptoon ook. Hè? En toen zegt Toon, dacht je dat ze daar bij 002 niet over na hadden gedacht? Ze sturen die toon gewoon wat eerder weg, zodat ze op tijd aankomen allemaal. En ik zeg, dat ken nooit. Dan zouden ze een toon naar Maastricht eerder wegsturen dan een toon naar Hilversum. En dat doen ze ook, zegt Toon. Dat is computer gestuurd, jongen. Al die tonen gaan op tijd de deur uit, het hele zootje komt op tijd halen. Echt waar. En ome Dick die werd kwaad, die zegt, hoe weet jij dat nou toch allemaal, joh, puntmuts, dat je er zit, jongen. Nou, zegt Toon, rustig aan, jongen, ik zit vaak op de weg. En waar ik nou ook zit, Maastricht, Den Helder of Middelburg, op de toon loopt overal 002 gelijk. En dan zit je erin, zegt ome Dick. Hoezo, zegt Toon, ik zit nergens in. Je zit erin, zegt ome Dick. Waarom leg jij overal 002 te wedden? Die swats voor jou liep toch lek, hè?
1: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Welkom, heren.
1: Ja. Ajax heeft een geweldig feest gevierd. Ja. Maar dat doen ze dan, vind ik weer heel dom, een klassiek concert in het concertgebouw. En dan maken ze een hele grote fout, want ze nodigen de F-site niet uit. Nou, dan mis je de Strijkers.
2: Ja. Ja, en die F-site die houdt nogal van klassieke muziek. Ja, nou, Vivaldi, ho, Vivaldi, ho.
3: Je maakt een sfeertje, sfeertje. Shostakovich, seropositief.
1: Ja, maar kijk, Wouters die... Stuur ze weg, maar die kon er niks aan doen natuurlijk. Want Wouters die wist niet wat Olsen wel wist, maar dat deze week pas bekend maakte. Moet je kijken in de krant. Ajax moet echt goede spelers kopen. Ja, dat wist Wouters niet. Wouters die denkt, ik koop gewoon Maglas, Verlaat, Van Hals en ik gooi er een bal in en ik zie wel.
2: Alsjeblieft jongens. En dan de afgang van die jubileumwedstrijd, dat ze van die oude tenues droegen, van die veel te grote oude broeken. Je zag Van Bertel pas na de rust toen hij zijn broekspijp had opgerold.
0: Jongens, ik heb drie fragmenten bij me van de paus. Laten we er even naar kijken. De eerste is dat hij aankomt in Jordanië.
4: Ja. Kijk. Zou je haast hebben om je spullen op te halen, zeg. Zou je erachter staan? Zou Pilar.
1: Wat een reis, hè.
2: Kijk. Hier, moet je kijken.
0: Kijk.
2: De bak, ja. Kijk, is wat? Ho, is dat een kruisje?
0: Ja.
2: Nou, als dat een kruis is, dan had Jezus wel hele korte aardjes, hoor.
1: Ja, ik vind dit meer in de naam van de vader en de zoon in Lammerhangen,
0: jongen. Ja. Jongens, oké. Okay. De aankomst in Israël.
5: Paus Johannes Paulus II landde vanmiddag op het vliegveld van Tel Aviv. Zoals gebruikelijk kuste hij de grond, maar daar hoefde hij nu niet voor te knielen.
4: Dat is toch triest, die man die kan niet eens meer bukken. Zeg. Als Mozes niet meer naar de grond komt, dan komt de grond van de Mozes.
1: Ja. Ik heb deze paus een keer bij Werd het dat gezien. Dan kon hij uit 12 schalen grond het juiste land proeven. Ja.
2: Sindsdien is Jos Brink in de heren.
1: Nou, die was al een tijdje in de heren.
0: Ik heb nog een aankomst.
4: Laten we doorgaan. Excuus.
0: Ik heb nog een opname van de paus. Komt hij aan in Bethlehem? Dat ligt dus in Palestina tegenwoordig. Hè?
5: De paus werd vanochtend in Bethlehem opgewacht met een schaal met Palestijnse aarde.
0: Kijk.
5: Het kussen van deze aarde zien de Palestijnen als een symbolische erkenning van hun eis voor hun eigen staat.
0: Maar zie je nou wat een klein beetje het is?
2: Nou, dit is alles wat de Israëliërs aan grond hebben teruggegeven aan de Palestijnen. Ja, er zijn nog 26 mensen vooruit hun huis gezet. Ja.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers. Mensen zoals jij, de mensen van generatie D. Sluit je aan op werken bij Defensie.

0: Wij zijn, dames en heren, hier aangekomen in het huis... met onze hele equipe. In het huis van de maestro. Mag ik maestro zeggen?
1: Ja, dat kunt u doen.
0: Wat denkt u van de muziek in het algemeen?
1: Kijk, in het algemeen denken wij kunstenaars weinig. Hè? En over de muziek denken we helemaal niet... want dat is iets wat het uit het onderbewuste... als een soort moerasgas naar boven welt. En als u dus een beroep doet op mijn intelligentie... dan graaft u in een beerput.
0: Hé.
1: Ja, meneer. Hé, daar komen we ook niet verder mee. Kijk eens, meneer. Een muzikus heeft iets te zeggen. Betrekkelijk weinig, maar... hij heeft iets te zeggen. En wat hij te zeggen heeft, dat is... Ja, dan zult u wel even opkijken. Hou u maar even vast in de piano. Leed.
0: Leed?
1: Ja.
0: Hoe bedoel u?
1: Kijk, we leven hier onder het ministerie van OKW... wat daardoor al verzorgd. We hebben zelfs op de Veluwe door minister Kals... is daar een huis gesticht... voor kunstenaars die niet lijden, kunnen daar lijden.
0: U componeert zelf. Bent u al opgenomen?
1: Ja, maar het was niet ernstig.
0: Nee, ik bedoel... Ik neem u niet kwalijk, maar ik bedoel op de plaat. Bent u op de plaat opgenomen?
1: Oh ja. Ja, maar dat is muziek die pas over generaties gaat klinken.
0: Mag ik u nog een hele domme vraag stellen? Kunt u ervan leven dan?
1: De voldoening van het scheppen, dat is bij ons het inkomen. En dat is ook fiscaal niet achterhaalbaar.
0: Wat denkt u van mijn stem?
1: Zingt u eens A? Ja, ik hoor het dan. Nou, dat is niets, hè. Maar, laat u... zingt u maar een
0: liedje? Mag ik Wohin voor u zingen? Wohin van Schubert, bedoel ik.
1: Die hand van die mond af, ja.
2: Ich hört ein Bächlein rauschen.
1: Oh, stop. Meneer Zonneveld, het spijt me, maar dat zingt u veel te opgewekt.
0: Oh ja?
1: Ik zal u helpen.
2: Ik hoor een beetje rollen.
1: Je ziet het te laag.
2: Ik hoor een beetje rauschen, boel aus dem Feld.
1: Wat wilt u? Moet u mij eens eerlijk zeggen, wat wilt u eigenlijk met die stem bereiken?
0: Nou, ik wou eigenlijk.
1: Op familiefeestjes, bar op.
0: Ja.
1: Kijk eens, meneer Zonneveld, als u 16 jaar 5 uur per dag oefent, dan bent u na afloop vooruit gegaan.
0: Ach.
1: En wat u doen moet, is les nemen bij mij. Ik zal u eens wat laten horen, misschien wel aardig. Hoe we dit, vindt u dit mooi? Ja, het is een eerlijke mening.
0: Bijzonder mooi.
1: Nee, dat is helemaal niets. We zou ik u nog eens wat laten horen? Ja, hoe voelt u dit?
0: Enig.
1: Ja, toch gaat u vooruit.
0: Men zegt wel dat u relaties hebt met Tebaldi. Hoe zit dat?
1: Het is Zonneveld Hoers. U moet die dingen ruim zien.
0: Hoe ruim?
1: Wanneer u mij vraagt, mijn verhouding met Maria Josefa Tibaldi, dan is dat geweest een zuiver platonische. Die ik helemaal heb verwerkt in een tremolo.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

Dit is Mix 24.

Moet je wel goed zijn in reizen, niet? Wie is er goed in reizen? Mag ik even ik wil het zo graag. Ben jij goed in reizen? Echt waar, kom je altijd aan waar je wezen wil? Dat meen je niet, wil je het me leren? Hoe boek je? Waar boek je? Gewoon via internet. Ja, daar is het weer. Gewoon internet. Nou schat, als er twee woorden niet bij elkaar horen, zijn het woord gewoon en het woord internet. Voor mij dan, hè? Nou, gewoon internet. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. En van die mensen die hebben vakantiefoto's die zo beeldig zijn. Ik zeg, nou, hoe krijg je zo'n huisje geboekt? Nou, gewoon leukhuisje.nl. Dat je denkt, joh. Nou, en dan ga je zitten achter je computer, leukhuisje.nl. Ja hoor, 350.000 leuke huisjes. Tot diep in de nacht, 6 nachten achter elkaar, kringel in je ogen, leuk huisje. Tot op de bodem alles uitzoeken, leuk huisje. En op een gegeven moment wil je bijna zeggen, doe die maar. Maar ja, het kan een leuke foto wezen, maar het ziet er dan... Ik heb gehad dat ik naast een steengroeven zat met mijn prachtige paleis. Elke ochtend om 7 uur mooi uitzicht, maar dit geluid... Nou, kijk ze me lief aan met zo'n blik, dan kijk je toch gewoon even op Google Earth. Duh. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. Nee hoor, toets nou maar je vakantieadres op Google Earth in, moet jij eens opletten. Rup, en dan ga je zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Je kan de mieren op het tuinpad zien schijten. Je ziet precies, hier is je huis, heg, stoep, straat, stoep, heg, vuilverbranding, vlucht, hoe heet dat, zo'n ding, zo'n, ik weet even het woord niet meer, zeg, hoe heet het, vliegtuigen landen, vliegveld, ja, daar is hij weer. Daar had je hem mee, weet je, vlieg, van die dingen waar vliegen en dat je dan duizend, maar behoor, nou ja, goed, in ieder geval. En dat je denkt, niet boeken. En iedereen doet net of het heel eenvoudig is. En dat is het niet. Gelukkig zijn is niet eenvoudig. En dan ben ik bij vriendinnen. En die hebben leuke spullen in huis. Die hebben weer een nieuw kastje. En ik denk, oh, wat een mooi kastje. Dat moet een erfenis van je oud-tante zijn. Nee hoor. Ik zeg, dan ga je zeker elk weekend naar België, naar die brokanterieën. Nee hoor, gewoon. Marktplaats, nou. Ik zeg, was zeker onbetaalbaar. Nee hoor, €12,50. Ik zeg, dat meen je niet. Maar hoe krijg jij zo'n leuk kastje uit Marktplaats? Nou, toets daar dan ook eens in. Leuk kastje, moet jij eens opletten. Goed. Dan toets ik gewoon leuk kastje in. 44 pagina's leuke kastjes. Nou, daar ga ik weer. Leuke kastjes. En op een gegeven moment denk ik, weet je wat, ik neem deze. Wat blijkt, dan moet ik er weer van een schubbekut TV. Jawel, ik had wel maximaal 15 kilometer om mijn huis ingetoetst. Zit hier bij de hand. Ja, dat had je maar niet moeten toetsen. Dat had ik wel. Maar rondom Amsterdam hebben stylisten alles al leeggeroofd, begrijp je? Maar blijkt, dan moet ik er voor een schubbekut TV. En ik bel die vrouw op. Althans, ja. Ik bel die vrouw op. Ik zeg, ik ben van Dong. Ik bel van het kastje. En ik verstond het mensen. Oh, nee, dan moet je even naar Knal komen. Ik zeg, sorry, wilt u langzaam maar praten? Maar nee, de bellen, moet u even naar Knal komen. Ik zeg, wat is Knal komen? Naar de Knal komen. Ik zeg, vrouw, wat is Knal komen? Naar Knal, Stadskanaal. Ik zeg, vrouw, dat is 500 kilometer op een dag. Dat red ik niet. Ik kan er niet 500 kilometer van. Nou, u klinkt nogal gestrest, hè? Kom u nou maar hierheen, krijg een kopje kippenzoek, krijg een kopje koffie, kniep je in de bank. Bel ik Margreet, gaan wij met z'n allen klaar voor jas, is er niks meer aan de hand. Goed. Ik zeg, weet je wat je doet? Stuur maar op. Nou, zegt ze, dat is een goed idee. €75 portekosten later staat dat kastje in mijn huiskamer. Ik haal dat papier eraf en ik denk, ja. Ik had het ook weggedaan. Weet je wat? Ik zet het gewoon weer op Marktplaats. Geen hond die er belt, hè? Geen hond. Wat ik ook op Marktplaats zet, er heeft nog nooit iemand gebeld. Ja, die man van Marktplaats zelf. Wilt u alsjeblieft dat verschrikkelijke kastje eraf halen? Wij schamen ons kapot op de redactie. Hebben jullie ook van die wilde runderen? Waarom? Heel Nederland staat opeens vol met wilde runderen. Van die zagrijnigen, van die... Ik vind er geen drol aan. Gaan ze daar een beetje. Terwijl, ik hou van... Een goeie...

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
2: Mix 24.

Wat leuk dat u er weer zit. En dat schijnt wederzijds te zijn, want ik kwam er straks een man tegen en die zei, ik ga vanavond naar je toe en dat komt goed uit, want ik heb een rottijd gehad. Privéproblemen en ook in mijn werk allemaal akelige dingen. Vandaar ook weer zo'n waardeloze dag, je kent dat wel, alles dat tegen. Moeilijke telefoongesprekken, conflicten, files, gedoe. En dan is het zo fantastisch bij jou. Een hele avond niks. Mensen zeggen leuke dingen, hè? Laatst ook iemand die zei, ik ben u zo dankbaar voor de show. Gisteren stond ik nog aan de rand van de afgrond. Nu ben ik een stap verder. Nou, Den Haag is ook een stap verder. Wij bestaan 750 jaar. Wat dat precies betekent, weet geen mens. Maar bij de gemeente hebben ze gezegd, en nou gaat de beuk erin. Wij gaan wat laten zien. Wij ook een skyline. En dat werd de tramtunnel. Den Haag, je tikt er tegen en het lekt. Couperus heeft gezegd, zo ik iets ben, ben ik een Hagenaar. En burgemeester Deetman heeft gezegd, zo ik iets ben, ben ik een bouwput. Maar waar wij trots op kunnen zijn, is 750 jaar Haagse humor. En dan vragen de mensen mij altijd, wat is dat dan Haagse humor? Nou, ik zal een paar voorbeelden geven. Ik nam vandaag een taxi, chauffeur zegt, waar gaan we heen? Ik zeg, Circus Theater. Hij zegt, moet jij weten. Ander voorbeeld, er staat een vent tegen het nieuwe stadhuis te pissen. Komt er een bode naar buiten en die zegt, dit wil de burgemeester absoluut niet hebben. Zegt die man, ik wil het ook niet hebben, wil jij het misschien hebben? Er komt een Hagenaar bij de sociale dienst en zegt, ik heb al mijn ziektedagen opgemaakt, ik kom me dood melden. Er komt een Hagenaar bij Snackcar de Vrijheid en zegt, gooit van mij een paar kroketten in het vet en springt er zelf ook bij. Nou, dit was even wat Haagse humor om u op het gemak...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat

Ze gingen op school luisteren. 37 kindertjes. 18 rijtjes van twee hand in hand. En die ene erachteraan. Ook hand in hand. De onderwijzer telde ze de bus in. 9 rijtjes van 4. En die ene op een bankje apart. En de onderwijzer dacht, zonderling. En uit medelijden ging hij ernaast zitten. Na een kwartier hadden ze de 348 rollen rang doorheen gejaagd. En die ene op het bankje apart zei tegen de onderwijzer, ik geloof dat ik denk dat ik een beetje misselijk word. Ik weet het wel zeker. En de onderwijzer ook, die die groene golf in zijn nek had gekregen. Rang mental was het geweest. Om het kwartier moest hij een even overgeven. Tot hij niks meer had. In de file bij Kaatsheuvel heeft de meester die ene bij zijn enkels gevat. En het laatste beetje galzuur uit zijn lichaam gevrongen. Ze liepen het pretpark binnen. 18 rijtjes van 2. En die ene erachteraan. En die onderwijzer dacht, alweer die ene. Wat is het toch een zonderling, zweverig type. Maar die ene was wel de enige die in de verte de achtbaan op zag doemen. En hij dacht, als we daar maar niet mee hoeven. Niet weten dat dat het doel van de schoolreis bleek te zijn. Daar hadden ze 8 maanden lang, 1 keer in de 14 dagen, een gulden per week voor opzij gelegd. Anderhalf uur kregen de kinderen in de rij de tijd om aan het idee te wennen dat ze daarmee mee moesten. En net als wachtende volwassenen werden ze steeds overmoedig. Behalve die één. Die zei tegen de meester, ik geloof dat ik denk dat ik liever niet mee ga, meester. Ik weet het wel zeker. En die meester zei, we kunnen geen uitzonderingen maken. Daar kwam ongelukken van. Er pasten 9 kinderen in een wagentje. Dat waren 4 wagentjes met 9 kinderen. En in het vijfde die ene met 8 mensen die hij nog nooit eerder had gezien. De meester bleef beneden, want er waren nog zo verschrikkelijk veel dingen te organiseren. Heel langzaam zette het treintje zich in beweging. Stijl omhoog, dat ging nog wel. Je had het gevoel dat je maag tegen je poeper drukte, maar och, dan moest het uiteindelijk toch ook allemaal naartoe. Maar plotseling sloegen ze stijl voorover en toen zat je maag tussen je oren en dat was zo'n raar gehoor. Ze sloegen 3 keer over de kop, waar was je maag nou in vredesnaam gebleven? En binnen een minuut stonden ze op de plek waar ze nog geen anderhalve minuut geleden vertrokken waren. En 36 kinderen die zeiden dat ze dachten, dat ze geloofden, dat ze een beetje misselijk waren. De onderwijzer wist het wel zeker. En hij telde ze nog eens na, maar hij kwam niet veel verder dan 36. En hij vroeg aan die kinderen, waar is die ene? Ze zocht in de bomen, ze zocht in de speelvijver, ze zocht bij de gevonden voorwerpen, ze zocht uiteindelijk bij zichzelf. Ze kwamen niet veel verder dan 36. En zo gingen ze naar huis. Vlak voordat ze bij school aankwamen, zei de meester, onder de banken, jongens. Hij dacht, als er dan straks 36 tevoorschijn komen, valt het voor de meeste ouders nog mee. En de ouders van die ene vroegen aan de meester, maar meester, zullen wij ons kind ooit nog terugzien? En de meester zei, hoop doet zweven.
En ze wilden hem aanvliegen, maar andere ouders zeiden, zweven en laten zweven. En één keer per jaar gaan al die kindertjes, inmiddels oud-leerlingen, naar een pretpark in Oregon in de Verenigde Staten. En daar zingen ze ter ere van die ene. Lang zal die zweven.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
4: Mix 24.

Ik vind dat lastig. Hiërarchie, ik vind dat moeilijk. Moeilijk vind ik dat. Volgens mij is dat ook in de kern waarom ik niet hou van mensen die geloven in een god. Want ik denk dat onze hersenen, die zijn altijd bezig met orde te scheppen in de chaos. En een belangrijk gereedschap is daarbij symmetrie. Het creëren van symmetrie. En ik denk dat mensen die geloven in superieure opperwezens, die geloven onbewust ook in inferieure onderwezens. Ja, want je hebt die God, die staat boven jou. En dan heb je je broeders en je zusters die ook in die God geloven. Dat zijn je gelijken. En dan onderaan bungelen altijd de ongelovigen. En voor mij botst dat met het belangrijkste principe: alle mensen zijn gelijk. Behalve de mensen die daar niet zo over denken. Ja, dat is misschien inconsequent, maar dan ben ik maar inconsequent. Consequente mensen zijn ook eng. Consequente mensen, dat is een politieagent die je aanhoudt als je door het rood bent gefietst en zegt: ja, wat zou er gebeuren als iedereen door het rood zou fietsen? Ja, wat was er gebeurd als iedereen op jouw baan had gesolliciteerd? Was jij het nooit geworden? Dus tuurlijk moeten wij kunnen zeggen: fuck de koning. Wij moeten alles kunnen zeggen. Alleen, die vrijheid die gaat natuurlijk altijd gepaard met een bepaalde mate van verantwoordelijkheid. En we moeten wel ons best doen om voor te stellen hoe het voor die ander is. Empathie. Voor ons is het gewoon een geinig zinnetje: fuck de koning. Bek lekker. Maar we moeten ons ook realiseren dat voor iemand als Maxima is het gewoon ook onderdeel van haar takenpakket. Zij moet daadwerkelijk met die man fucken. Dat lijkt mij geen pretje. Willem-Alexander lijkt mij het type minnaar. Als die een vrouw alle hoeken van de kamer laat zien, dan is het toch voornamelijk van nou, dit is dan deze ook. Ik weet niet, heb ik zo'n lichaam in de vorm van een lukraak lege spoten buspeurschuim. Ik vermoed hier ook een beetje een witte en niksige piemel. Met opvallend veel vooruit. Echt zo'n tuitje. Zeg maar rustig een tuit. Klein beetje gekarteld, zodat je met een beetje goede wil zou er een kroontje in kunnen zien. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat Willem-Alexander schijnt een uitmuntende beffer te zijn. Serieus? Een uitmuntende beffer. Serieus? Ik vind het ook wel logisch. Hij vroeger op die koninginnendagen ook veel kunnen oefenen met dat koekhappen zo. Maxima hoeft de bikinilijn ook niet bij te werken. Het is eens in de zoveel tijd Willem-Alexander loslaten. Het is weer zo glad als de schedel van Frits Wester na zware chemotherapie. Argentinian wax, noemt zij het. Gekscherend. Gekscherend. Ja. Ah, goed. Er is gefukt, dat is een ding wat zeker is. Als Willem-Alexander ergens niet onzeker over hoeft te zijn, is of het wel zijn kinderen zijn. Dat is. Ja, Amalia ziet er een klein beetje uit alsof Willem-Alexander seks heeft gehad met Ronald Koeman. Even denken, waar was ik gebleven? Ja, dus je mag zeggen wat je wil, maar wees en... Een goeie...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je me kruisen.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: Om subsidie op dit programma te krijgen, spelen wij de gehandicapte scène. En de gehandicapte scène is een ronde, ja, daar mag één letter niet in voorkomen. Welke letter is dat?
1: De R.
0: De R? Van R.
1: Van R.
0: Prima. Sarah en Ari.
2: Oké. Okay.
0: Tegen Ruben en Ruben. En we beginnen in de iglo.
3: Koud. Koud.
0: Vind je?
3: Op deze plek.
0: Zal ik die vlammen opstoken?
3: Ja, doe dat even. Oh, ik heb een jas nodig. Ik heb echt een jas nodig of iets in ieder geval om het een beetje heter... Ik wou geen warm zeggen.
2: Een jas met knoopjes. En niet met...
0: Zeehondenvet.
2: Zeehondenvet? Ben jij niet goed in je hoofd?
0: Nee, daar heb ik een jas van. Ja.
2: Hey. Nanook, alles goed?
4: Ja, zalig, denk je.
2: Nog wat gevangen?
4: Nou, ik was net bij dat gat in het ijs. Maar...
2: Wak mag je zeggen, hoor.
4: Wak.
0: Ja.
2: Hoor!
0: Ik had het niet eens gehoord.
2: Nou, maar ik wel. Ik ben eerlijk.
4: Nee, je bent er slecht.
0: Goed, we gaan door naar de tandarts.
3: Oh, u gaat me geen pijn doen, hè?
0: Dat hoop ik niet. Nee, dat...
3: Ik heb gaatjes.
0: Ja?
3: Ja.
0: Kariërs. Vaak.
4: Nou, ja. Open graag.
0: Ah, oh, graag.
3: Gaat dat was lekker.
2: Heel kort. Gaat goed.
3: Gaatjes en tandplak.
0: Ik zie het. Het is, lijkt wel Bin Laden. Een aanslag op je tanden.
3: U bent... U bent een... Leuke...
0: Zeg het.
3: Leukert. Oh, nee.
4: Dokter, arts.
2: U bent... kaal.
0: Ja. We gaan nu naar het stapelbed. Mag ik boven? Mag jij... beneden?
2: Nee, dan moeten we het zo doen.
0: Hoe bedoel je?
2: Nou, het is toch een stapelbed? Liefste.
0: Ja. Maar wat jij wil is lepeltje, lepeltje.
4: Maar... Lepeltje, lepeltje.
2: En je bedoelde...
4: Kan vorkje, natuurlijk helemaal niet.
2: Vorkje, vorkje. Ja, maar...
4: Heb jij deze zelf... bij de goede...
0: Ikea.
4: Ja, met... in elkaar gezet. Maar bij elkaar geplakt.
3: Ja.
4: Geschroefd. Ook.
3: Met die boutjes en hout. En toen heb ik ze op...
4: Op Els.
3: Op Els gezet.
4: Op Els gezet.
0: Had je de handleiding wel? Want dit...
2: Wat denk je zelf?
0: Is een keukenkastje.
2: Oeh!
0: Het is heel klein voor een... Hop! Verdomme! En tenslotte gaan we nog even naar Ari thuis.
4: Heel klein.
2: Ja, het budget van de lama's houdt niet op.
4: Hoeveel ontvang jij dan?
2: Evenveel als jij.
4: Oh ja?
2: Ja.
4: Zeg dan.
2: Want ik krijg zelfs extra, want ik slaap bij Patrick Lodiers. Oké.
3: Ik heb nooit geweten dat die jongen met dat lange kapsel die op deze plek woont, zo'n...
2: Mooi.
3: Mooi...
2: woont.
3: Huis had.
4: Nou, dat wist ik wel.
3: Kom jij...
4: Ja, had wel eens foto's laten zien.
3: Oh, dus jij bent op deze plek nooit geweest, toch?
4: Nee.
3: Nee, ik ook niet. Ik had wel gehoopt dat het zo mooi zou zijn als dat het is.
4: Vind je het niet tegenvallen?
3: Nee.
4: Kijk dan.
3: Het stemt mij olijk. En attent. En...
4: Het stemt attent.
3: Nee, het stemt.
4: Het stemt
3: mij lichtzinnig. Van binnen. In mijn ziel.
4: Oké.
3: Wow. Ja. Ik ben poëtisch.
2: En dit is
3: in
2: de wc,
3: deze plek.
2: Kun je nagaan,
3: op deze
2: de
3: plek. Dit toilet van de jongen met het lange kapsel is een walhalla voor de poëtische.
5: Oh! Dames en heren, de winnares van vanavond is natuurlijk Sarah Kroos.
3: Gelukkig! Gelukkig!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Dames en heren. Namens het bestuur van ons genoegen duidelijk u meiden dat de vereniging is uitgebreid met 12 nieuwe leden. 12 nieuwe leden. Het zijn mevrouw Peper, mevrouw Zwaarmakers, juffrouw Van der Stang, mevrouw Perenboom, mevrouw Stofregen, mevrouw Op de Beke, mevrouw Deegroller, mevrouw Stip, mevrouw Hak, mevrouw Loof, Hutjes. Loofhutjes. Mevrouw Kistenmaker en mevrouw Schroot. Hamer. Schroothamer. We hebben deze nieuwe leden een officiële uitnodiging gestuurd om vanavond hier aanwezig te zijn. Helaas zijn mevrouw Peper mevrouw Kistenmaker juffrouw Van der Stang, mevrouw Perenboom, mevrouw Op de Beke, en mevrouw Stofregen, die zijn helaas niet verschenen. Wel aanwezig zijn mevrouw Zwaarmakers, mevrouw Deegroller, mevrouw Stip. Mevrouw Hak, mevrouw Loof, Hutjes, en mevrouw Schroot, Hamer. Namens het bestuur van ons genoegen heet ik dan ook mevrouw Zwaarmaker mevrouw Deegroller, mevrouw Stip. Mevrouw Hak. Mevrouw Loof. Hutjes.
En mevrouw Schroot. Hamer. Van harte. Hutjes. Maar. Namens het bestuur van ons genoegen wil ik u wel even mededelen dat als mevrouw Peper mevrouw Kistenmaker juffrouw Van der Stang mevrouw Perenboom mevrouw Op de Beek en mevrouw Stofregen, als die denken dat ze zonder tegenbericht de vergadering mogen verzuimen, dan vergissen ze zich. Lelijk.

Se vuole de dam. Van de ledenlijst geschrapt. En we gaan gewoon verder. Met. Mevrouw Zwaarmakers. En het hele zootje.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met donderdag. Dinsdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt vanuit het zuiden de kans op buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is meest matig, maar in het Waddengebied is de wind vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar zomerse waarden tussen de 24 en 26 graden. Woensdag wordt er warme en vochtige lucht aangevoerd vanuit het zuiden. Het wordt zomers warm met 22 tot 25 graden. En het weerbeeld bestaat uit wolken, zon en verspreid komen enkele buien voor. Donderdag kunnen we een warme en broeierige dag verwachten. De temperatuur loopt op naar zomerse waarden van 25 graden in de kuststreken en 26 tot 28 graden in het oosten. We beginnen de dag waarschijnlijk overwegend droog met zon. Maar een enkele bui behoort ook tot de mogelijkheden. Vanaf de namiddag stijgt de kans op fikse buien. Tot zover het weer.

0: Yeah,
1: mai.
0: I love her.
1: Quante parole
0: me?
1: Mix 24 non-stop music.

0: Welkom, heren.
1: Ja. Ajax heeft een geweldig feest gevierd, ja. Maar dat doen ze dan, vind ik weer heel dom, een klassiek concert in het Concertgebouw. En dan maken ze een hele grote fout, want ze nodigen de F-site niet uit. Nou, dan mis je de Strijkers.
2: Ja. Ja, en die F-site die houdt nogal van klassieke muziek. Ja, nou, Vivaldi, ho, Vivaldi, ho.
3: Je maakt een sfeertje, Shostakovich, zeer positief.
1: Ja, maar kijk, Wouters die... sturen ze weg, maar die kon er niks aan doen natuurlijk. Want Wouters die wist niet wat Olsen wel wist, maar dat deze week pas bekend maakte. Moet je kijken in de krant. Ajax moet echt goede spelers kopen. Ja, dat wisten we van Wouters niet. Wouters die denkt, ik koop gewoon Maglas, Verlaat, Van Hals en ik gooi er een bal in en ik zie wel.
2: Alsjeblieft jongens. Na de afgang van die jubileumwedstrijd, dat ze van die oude tenues droegen, van die veel te grote oude broeken. Je zag Van Bertel pas na de rust toen hij zijn broekspijp had opgerold.
0: Jongens, ik heb drie fragmenten bij me van de paus. Laten we er even naar kijken. De eerste is dat hij aankomt in Jordanië.
3: Ja. Kijk. Zou je haast hebben om je spullen op te halen, zeg. Zou je erachter staan? Zou Pilar.
1: Wat een reis, hè.
2: Kijk. Hier, moet je kijken.
0: Kijk.
2: De bak, ja. Kijk, is wat? Ho, is dat een kruisje?
0: Ja.
2: Nou, als dat een kruisje is, dan had Jezus wel een hele korte aardjes, hoor.
1: Ja, ik vind dit meer in de naam van de Vader en de Zoon in Lammer hangen, joh. Ja.
0: Jongens, oké. Okay. De aankomst in Israël.
4: Paus Johannes Paulus II landde vanmiddag op het vliegveld van Tel Aviv. Zoals gebruikelijk kuste hij de grond, maar daar hoefde hij nu niet voor te knielen.
3: Dat is toch triest, die man die kan niet eens meer bukken. Zeg. Als Mozes niet meer naar de grond komt, dan komt de grond wel naar Mozes. Ja.
1: Ik heb deze paus een keer bij Werde Dat gezien. Dat kon hij 12 schalen grond het juiste land proeven. Ja.
2: Sindsdien is Jos Brink in de heren.
1: Nou, die was al een tijdje in de heren.
0: Ik heb nog een aankomst.
3: Ah, nee. Laten we doorgaan. Excuus.
0: Ik heb nog een opname van de paus. Dan komt hij aan in Bethlehem. Dat ligt dus in Palestina tegenwoordig. Hè?
4: De paus werd vanochtend in Bethlehem opgewacht met een schaal met Palestijnse aarde.
0: Kijk.
4: Het kussen van deze aarde zien de Palestijnen als een symbolische erkenning van hun eis voor hun eigen staat.
0: Maar zie je nou wat een klein beetje het is?
2: Nou, dit is alles wat de Israëliërs aan grond hebben teruggegeven aan de Palestijnen. Ja, er zijn nog 26 mensen vooruit hun huis gezet. Ja.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

0: Amerika. Of de Verenigde Staten ervan. Amerika. Is natuurlijk een enorm land. Qua oppervlakte is het echt gigantisch. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met de kleinere landen. Hè? Ja, dan is je een stuk groter. En er wonen ook heel erg veel mensen in Amerika. En het mooie is, snap je, die kunnen daar ook allemaal wonen. Ja! In een klein land heb je gewoon minder ruimte. Je zou derhalve kunnen stellen dat de oppervlakte van een land en het aantal mensen dat in een bepaald land kan wonen, dat twee dingen zijn die met elkaar te maken hebben. En dan kan je leuk vinden. En dan kan je niet leuk vinden. Doe maar niet uit. Het is zo. Je zou het kunnen vergelijken met zaag. Of eigenlijk met meerdere zagen dan en een garage. Ja, kijk, als je een grote garage hebt, hè, heb je ook meer plek om daar een heleboel zagen neer te leggen. Snap je? Heb je dan tegen een kleine garage? Ja. Dan is het aantal zagen waar je er kwijt kan beperkt. Je zou natuurlijk die kleine garage tot de nok toe vol kunnen stouwen met zagen. Dat kan je doen, ja. Maar dan kan je auto niet meer kwijt. En dan ga je toch bedoeld om je auto kwijt te raken. En niet meer heel veel zagen neer te leggen. Hey. Weet je wat het mooiste is? Weet je wat het mooiste is? Zal ik eens zeggen wat het mooiste is? Weet je wat het mooiste is? Als het allebei kan. Dat is lekker, hè? Dat allebei kan, dat je dus en je zagen en je auto kwijt kan. Oh. Maar dat is lekker, hè? Kan je het me voorstellen, of niet? Kan je het me voorstellen? Moet je doen. Moet je doen. Doe eens. Doe dan. Kan je het me voorstellen, of niet? Doe eens. Doe dan. Doe eens. Zal ik doen? Doe ik hem geen keer. Dus, daar je dus. En je zagen. Maar dat is nog niet alles, hè? En je auto kwijt kan. Schitterend. Kun je niet plassen. Daar we zagen liggen en daar liggen we zagen en daar liggen een paar. Die auto die staat god weet waar. Niks ervan. Hup, de garage noemen die rotzooi. En dan vragen mensen van, waar is de auto? Ja, in de garage. En dan zagen. Ja, ook. Maar ja, kijk, daar heb je dus een grote garage voor nodig. Maar pas op mensen, mensen zijn geen zagen, hè. Nee, tuurlijk niet. Mensen zitten talen op elkaar zagen. Mensen kunnen veel meer. Mensen kunnen veel meer dan zagen. Mensen kunnen bijvoorbeeld auto rijden en koken. Nou, dan ga je al. Dan ga je al. Dat kan een zaag niet. Zaag kan niet koken, hè. Dat kan niet. Dat kan niet. Zaag kan niet koken. Kan niet. Hebben ze op een gegeven moment geprobeerd, hè. In Oslo, serieus. Om een zaag te laten koken. Echt waar. Huis afgehuurd. Keuken voor mijn camera's gehangen. Die keuken vol met mijn etenswaren. Zaag er weggeflikkerd. Ja, en dan is de kwestie van wachten. Ja, ik dacht dat ik ging koken. Nee, sorry. En dat kan een zaag niet. En zo zijn er nog veel meer verschillen tussen mensen en zagen. Want ik weet nog heel goed dat mijn grootvader tegen mij zei op zijn sterfbed. Het ging niet zo goed met hem. En hij vroeg steeds, waar is Hans? Waar is Hans? Waar is Hans? En ik was jaar of vijf, zo'n manneke. En ik kom bij hem.
1: Ik kom bij hem.
0: Hey.
1: En hij pakt zo mijn hand vast. En hij keek me aan zo, door die staar heen, zeg maar. En toen zei hij, en dat vond ik zo mooi, en dat waren zijn laatste woorden. Hij keek me aan en hij zei... Oh, Menk. Oh, Menk. Oh, als je alle verschillen tussen mensen en zaken op zou willen schrijven... Oh, dat is niet te doen.
0: Oh. Dat is mooi, hè? Ik vond het zo mooi. En weet je waarom? Omdat het zo waar is. Het is zo waar. Het is onzin om alle verschillen tussen mensen en zaken op te schrijven. En weet je waarom? Omdat het aan de ene kant heel veel werk is. Ja. En aan de andere kant schiet je er geen fuck mee op. Dus ja. Maar ja, als ik hierover begin te praten tegen mensen, dan hebben ze meestal zoiets van, oh, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nee, dat soort dingen, nee, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Maar ja, is mooi. Wat krijg je dan? Garages vol met zagen, auto's die midden in de winter ergens in de straat geparkeerd staan en stapels videoband naar voetbalwedstrijden waar je nog naar kijkt. Als je zo je leven wil leiden, doe het dan. Maar kom dan niet met mij afzeiken. Ik leg het toch uit. Waarom denk je dat ik dat doe? Waarom? Weet je waarom ik dat doe? Zal ik het zeggen? Omdat ik van mensen hou. Ja. En dat ik graag zie dat ze hun spullen kwijt kunnen. Daar gaat het mij om. Amerika is een enorm land. Waar dus heel veel mensen kunnen wonen. Nou, is toch goed? Is toch prima? Hoef je er niet moeilijk over te doen? Kunnen we het er gewoon over hebben? Ik snap niet wat het probleem is nou. Wat is nou... Wat is er nou aan de hand? Ik bedoel, het is toch heel simpel? Nee, maar als je echt dezelfde paal maakt, zouden ze er zelf bij op hebben gekomen. Want ik plaats me niet voor hetzelfde, hè. Maar als je voor mij zelf hadden geplaatst, hadden ze voor mij in elk geval heel naar de zeker hebben gekomen. En ik plaats me daar af niet door. Nee, maar ja, hey, wat plaats ik vanzelf in elk niet door als je zelf niet plaats hebben gekomen van mezelf niet mee hebt geweest? Nee, maar als je in de plaats hebben gekomen, dan denk ik van, oh ja, je zou naar de plaats hebben gekomen, oh ja, je zou de plaats zelf delen hebben gekomen, man. Maar ik plaats me dat zelf delen hebben gekomen, dan moet ik wel eerlijk zeggen. Ik had naar die plaats hebben gekomen, dan dacht ik, in ieder geval, die plaats hebben we uiteindelijk zelf een plaats hebben gekomen. Maar ja, die plaats hebben ze zelf hebben gekomen, hè. Die plaats hebben eigenlijk uiteindelijk al precies om dezelfde aard in de kop hebben gekomen, dat is plaats, dat is duidelijk. Maar ja, moet ik niet die plaats duidelijk hebben, dat dacht ik niet. De plaats hebben ze niet dat ze duidelijk hebben geworden. Want die playstone, die had zichzelf niet helemaal niet, hè? Want dat is iets van, oké, als we playstone duidelijk hebben, dan plaats je me voor dezelfde hebben gekomen. Maar, die playstone die precies in het been hebben gekomen, die zaakt ook. Want die playstone, moet ik even zeggen, zo, die had zich wel voor dezelfde hebben gekomen. Nou, hey, mag je dat ze duidelijk hebben gekomen? Ik dacht hem af, dezelfde hebben gekomen. En die sleutelde je dan bij de steen hebben genomen. Hij plaatste zo en ik kom zo. Ik zeg van, hey, is de plaats zelf hier? Daar hebben we gewoon. Ik zeg van, nou, ik denk dat het een zeem. Ik zeg, plaats is duidelijk. Dus ik, nee. Ik zeg van, oh, dus de plaats niet van de steen hebben genomen. Zeg ik, van ja, dat ik, zeg, dat je plaats van jezelf hebben gepaald, man. Hey. Doe zo'n plaats gekomen, man. En die plaats is duidelijk voor mijzelf. Maar die geeft de plaats namelijk. Ik heb geen plaats is om aan te kijken. Die is van, oh, dat verstonden we niet. Ja, flikker toch op, man.

Met donderdag. Dinsdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt vanuit het zuiden de kans op buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is meest matig, maar in het Waddengebied is de wind vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar zomerse waarden tussen de 24 en 26 graden. Woensdag wordt er warme en vochtige lucht aangevoerd vanuit het zuiden. Het wordt zomers warm met 22 tot 25 graden. En het weerbeeld bestaat uit wolken, zon en verspreid komen enkele buien voor. Donderdag kunnen we een warme en broeierige dag verwachten. De temperatuur loopt op naar zomerse waarden van 25 graden in de kuststreken en 26 tot 28 graden in het oosten. We beginnen de dag waarschijnlijk overwegend droog met zon. Maar een enkele bui behoort ook tot de mogelijkheden. Vanaf de namiddag stijgt de kans op fikse buien. Tot zover het weer.

vorig jaar een hond doodgereden. Dat is, ja, of hond, een hondje. Het, ja. Niet dat dat het minder erg maakt. Nee, nou, het is een... Ja, nou, ik heb hier een vraag over. Dus ik laat even kort vertellen wat er gebeurde. Ik heb... het is echt gebeurd. Het was vorig jaar, het was in de eerste coronagolf. Het was echt april 2020, zo'n andere tijd dan nu. Nu is het anders, weet je wel. Nu is het van, doet jouw QR-code het al, dan kunnen we naar Marbella, zeg maar. Toen was het echt, iedereen vond alles eng. Alles uit China was eng. We wisten niks. Als er een vriend terugkwam van wintersport in Noord-Italië, moest hij een week in de schuur staan. Dat soort shit. Iedereen was ook viroloog. Iedereen had er verstand van. Weet je wel, dat je zelfs de groenteboer zich hardop hoorde afvragen waarom het RIVM niet gewoon de lijn van de WHO volgde. Want dat deed CDC ook, volgens dokter Fauci, dat je denkt, wat de fuck geeft die tomaten nou maar hier, Jean-Luc? Zeg maar, die periode. En wat er gebeurde was, bij ons op de redactie van mijn televisieprogramma was ook alles anders, want de helft van de redactie die moest thuis gaan werken, dus we waren nog met een klein clubje. We mochten niet meer opnemen in de studio, we moesten in een soort gek bunkertje gaan zitten en we hadden geen publiek dat lekker lacht om de grapjes. Beetje zoals vanavond. Van mij. En wat er gebeurde was, ik reed naar huis. Vanaf de redactie reed ik naar huis. In de auto. En dan moet ik bij zeggen, dat is de auto van mijn vriendin. Eigenlijk wil zij graag een nieuwe auto. Maar ik vind het onzin. Ik rijd er heel graag in. Het is een prima auto. Hij rijdt lekker. Hij gaat maar niet stuk. Het is een mooie auto. Het is echt prima. Maar zij zegt, ik wil gewoon graag een nieuwe auto. Soms zegt ze ook, weet je, dan rijd ik gewoon achteruit tegen een paaltje aan. Maar dan gaat die auto zo van, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. En dan vindt ze het zielig, doet ze toch weer niet. Dus dat is de context. Ik zit in haar auto en ik rij van de redactie naar huis in Amsterdam. En ik rij over het Museumplein. Of nou, ik rij langs het Museumplein. Dus niet dat ik over het gras mag. Zo, zeg maar. Nee, langs het Museumplein en daar tussen twee geparkeerde auto's in komt ineens een heel klein zwart hondje zo de weg op gerend. En ik probeer nog te remmen, maar ik voel het is te laat. Ik rijd er tegenaan, zo overheen. En ja, een paar meter verderop sta ik stil. En het is echt gebeurd. En ik weet niet meer zo goed wat ik dacht. Ik weet nog wel wat ik zei. Want ik zei, hé, dat is niet de bedoeling. Wat heel raar is. Want natuurlijk, het is niet de bedoeling om over een hondje heen te rijden. Maar als er nou een moment is om even niet licht ironisch over de wereld te gaan doen, is het wel als je over een hondje heen rijdt. Maar blijkbaar is dat hoe ik dingen verwerk. Ik wist het ook niet. Ik deed er nog net geen stemmetje bij. Zul je zien, als ik ooit een keer over een familielid heen rijd, dan zeg ik, hé, dat komt slecht uit. Zeg nou ja. Ja, dus maar ik doe de autodeur open en lopen. En ik vind het echt verschrikkelijk. Daar moet ik echt bij zeggen. Ik hou heel erg van honden. Vroeger hadden we thuis, hier in Groningen, hadden we altijd honden. Ik ben opgevoed door Golden. Nee, ik ben niet opgevoed door Golden. Opgegroeid met Golden Retrievers. We hadden altijd honden. Dus ik vond het echt verschrikkelijk. En ik rens natuurlijk snel naar het hondje toe. En het hondje dat ligt daar in een plasje bloed. Zo heel snel te ademen. Zo. En ik zie jou kijken. Ik dacht dat het een comedy show zou worden. Zo, ja. Ik rouw ook niet voor de lol een hondje dood. Hè? Volgende keer ligt er weer een clown op de motorkap. Maar nu was het een hondje. En het was een hondje, zeg maar. Zo iets van zo en zo. Althans, op dat moment was het... Ja... En ik weet niet zo heel veel van hondjes. Ik bedoel, wij hadden vroeger altijd Golden Retrievers. Maar alles wat ik van hondjes weet, dat weet ik van Caesar Milan. Kennen jullie die? Ja? Caesar Milan. Weet je ook nog regel 1 van Caesar Milan? The Dog Whisperer. Volgens mij is het iets met dominance. Laten zien wie de baas is. Ja, nou, ik dacht dat heb ik met die auto wel een beetje bewezen. Maar ik dacht, ik kan nu moeilijk tegen dat hondje nu brullen. Zo, opstaan! Dus ik... Ik kniel bij dat hondje neer en ik aai hem zo over zijn bolletje en ik fluister in zijn oortjes, ik ben de baas. En op dat moment komt er een man de weg op gerend. En het is nogmaals echt gebeurd. Een man komt de weg op gerend. Het was een hele grote man, een hele forse, dikke man met een soort leren jas aan met gaten erin. En schoenen die heel versleten waren. En hij had een soort rood, gebruind, gebrand gezicht. En die kwam de weg op gerend en die riep, dokter, dokter. Dus ik dacht, als jij een dokter bent, ben ik wel op Hoekstra, vriend. Maar ik dacht, oh, nee, hij denkt natuurlijk dat ik de dokter ben. Dus ik zo, no, no, not the doctor. No, I was over the dog. So, with me, with my vehicle. Well, it's my girlfriend's vehicle. But anyway, so me over the dog. En hij zegt, no, it's my dog. I'm the boss. En ik zei, ja, dat heb ik ook al geprobeerd, maar dat werkt niet. En die man die gaat zitten bij dat hondje en die legt dat hondje in die jas. En ik zeg, sir, why didn't you have it on a leash? It's in the middle of the city. En hij kijkt naar mij en hij zegt, sorry, no English, no Dutch, Roemenië. En die man zit daar, die Roemeen zit daar met dat hondje. En ik denk, ja, hij heeft wel gelijk.
We moeten iets, een dokter of zo, iets doen. Want ik bedoel, bij mensen weet ik het, dan bel je 112. Maar bij dieren, ik had het niet praat. Ik weet niet, weten jullie wat je dan moet bellen bij dieren? 114, ja. 114, red een dier. Ja, dat is de slogan. Je hebt ook nog 115, red een wijf. Dat is, ja. 115, welk wijf mag ik voor u redden? Ja, toch weer de vriendin van Leeuw Kleine. Oké, we komen eraan.

samba.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Dat lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ah, genoegheid, gorilla, goudvis, goudvis. Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Tonggoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, tonggoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is Rotterdam, hey. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het Apenrot. Hey, mijn ouwe, ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet ik kijken. Een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger. Hé, hey, Massakika. Een giraf. Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in het theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Tje gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, must I kick me on? Oh, must I kick me on? Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Wat opvallen? Friezen praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Wat opvallen? Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister, luister, luister, luister, luister. Zien ze staan, beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zit je op binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen. Handen omhoog, anders schiet ik je aan vladder. Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar, helemaal klaar. Komt de Friese man aan. Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen. Ze droogt toch de plekken op, man? Jezus, jezus.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met donderdag. Dinsdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt vanuit het zuiden de kans op buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is meest matig, maar in het Waddengebied is de wind vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar zomerse waarden tussen de 24 en 26 graden. Woensdag wordt er warme en vochtige lucht aangevoerd vanuit het zuiden. Het wordt zomers warm met 22 tot 25 graden. En het weerbeeld bestaat uit wolken, zon en verspreid komen enkele buien voor. Donderdag kunnen we een warme en broeierige dag verwachten. De temperatuur loopt op naar zomerse waarden van 25 graden in de kuststreken en 26 tot 28 graden in het oosten. We beginnen de dag waarschijnlijk overwegend droog met zon. Maar een enkele bui behoort ook tot de mogelijkheden. Vanaf de namiddag stijgt de kans op fikse buien. Tot zover het weer.

Vinden ze genoeg, zonder een greintje liefde voor de club en voor de ploeg. Ze vullen voetbalboeltjes in, dan zitten overdikt en voelen zich het zogenaamde voetbalintellect. Daar gaan we hoor, maar ik zal ze laten.

U kent het misschien niet zien, maar ik ben helemaal maf van voetballen. Ik ben helemaal gek van voetballen, weet je. Echt waar, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Mijn vrouw zegt laatst tegen me, je bent zo gek op voetballen. Ik weet zelfs dat je de dag bent vergeten dat we getrouwd zijn. Ik zeg, nee hoor schat, dat was 12 jaar geleden. Dat was de dag dat Ajax van Feyenoord verloor. Zo hou ik nou van voetballen. Ik heb een vriend die houdt ook van voetballen, maar alleen voor de televisie. Kassie kijken, zeg, joh, daar heb je toch niks aan. Ga nou eens mee naar het veld voor de sfeer. Ja, voor de sfeer. Af en hij mee. Ik zeg, hoe voel je er nou na afloop? Vroeg ik, hoe voel je er nou? Zit hij waardeloos, jongen? Ik zeg, hoe dat zo waardeloos? Zit die jongen waardeloos? Ze gaan halen de doelpunten niet eens. Daar heb je toch niks aan. Die mensen heb je meer die er geen verstand van hebben. Van de week zit ik op het stadion, komt er een man naast me zitten, 20 minuten te laat. Vraagt aan me, en meneer, hoe is de stand? Ik zeg 0-0, zegt hij, nou, had toen net zo goed andersom kunnen wezen. Daar heb je toch niks aan. Even later begint hij te roepen, we slaan de tanden uit hun bek, DWS. God, wat leuk zeg. Even later slaan de tanden uit hun bek, Fortuna. Ik zeg, meneer, voor wie ben u eigenlijk? Zegt hij, voor niemand, ik ben tandarts. Daar heb je dan niks, hè? Maar gaan jullie die mensen met voetbal wel doen? Die heb je zoveel, hè, die er geen verstand van heeft. Neem mijn vrouw. Nou ja, bij wijze van spreken dan, hè? Mijn vrouw, hè? Aardig mens, maar geen verstand van voetbal. Ik zit laatst aan tafel, lekker wat te nuttigen. Aardig maaltje had ze samengesteld. Ik ben enthousiast van voetballen. Ik was in een goede luim en ik zeg tegen de god, wat leuk. Dat Barcelona Cruyff je hebt willen kopen voor 400.000 gulden. Toen zei ze tegen me, weten ze wel dat ze jou kunnen krijgen met 298. Daar heb je dan niks, hè? En weet u wat het is? Doordat mijn vrouw niet van voetballen houdt, et het daardoor in de familie. Dat et het daardoor in de familie. Ik heb een zoontje, een heel aardig kind verder, maar houdt niet van voetballen. Komt dus zijn moeder. Ik heb hem vorige week maar eens meegenomen. Ik zei, joh, nou moet je mee naar voetballen. Enfin, we zijn op het stadion. Begint ineens van, pap, ik wil naar huis. En joh, niet zeuren. Even later, pap, ik wil naar huis, joh, niet zeuren. Afijn, het rust, ik stop hem vol met ijsjes en met touwgummi. Ik denk, niet zo even stil. Maar ja, de tweede helft begint dan gelijk weer. Pap, ik wil naar huis. Pap, ik wil naar huis, joh, dan gaan we naar huis. Doe maar eerst al die mensen een handje geven. Ja, dat is, hè. Maar goed, gaan we verder.

Echt waar hoor, iedere zondagmiddag kunnen wij op het stadion vinden. Hè? Echt waar hoor. Ik zit van de week zit ik op het stadion, zit er een man voor me. Die bestelt me er even 25 kussentjes. 25 kussentjes! Enfin gaat die dingen allemaal op elkaar stapelen en er bovenop zitten. Ik zeg, god meneer, ben u zo'n bang dat u het niet ziet? Zegt hij, nee, dat ze gejat worden. Rare mensen, wie dan? Ga ik altijd met de cupwedstrijden mee naar het buitenland en het vliegtuig, weet je wel. Afijn zit ik eindelijk in het vliegtuig, maar weet ik veel. Komt de stewardess op af en zegt tegen meneer, moet u horen, de gezagvoerder heeft gevraagd of u in het vliegtuig niet meer wilt toeteren. Ik zeg, heb je er last van? Zegt ze, nee, hij niet. Maar de verkeerstoren denkt steeds dat er een brandweerauto in de lucht zit. Afijn zit ik in het vliegtuig, krijgen wat te eten, echt een behoorlijk maaltje krijgen we, echt geen rotzooi hoor. Zit er een man naast me? Heel aardige persoonlijkheid verder, maar goed, ik bedoel, wij krijgen dat dinertje. Op een gegeven ogenblik, Ja, ze gaan niet een beetje lachen op versprekingen, ja? Dat kennen we nog wel even. Afijn, op een gegeven ogenblik pakt die man pakt een broodje, prima broodje. Doet dat broodje in een plastic zakje en mompelt in zichzelf en dat is voor Kruifie. Op zichzelf geen onaardig gebaar. Even later pakt hij zijn eitje, prima eitje hoor, heel goed eitje, een nulletje zeker. Doet het in een ander plastic zakje en mompelt in zichzelf en dat is voor Van Hanegem. Even later pakt hij zijn puddekje, doet dat weer in een ander zakje en zegt bij zichzelf en dat is voor Jansen. Ik zeg nou meneer, u bent zeker wel een fan van de club. Zegt hij, nee, de verzorger. Afijn zit ik eindelijk op het stadion van weet ik veel. Ik zit er een man naast me, die begint ineens keihard te roepen van hup, Abel Enstra, hup, Abel Enstra. Ik zeg, god, meneer Abel Enstra, voetbal dan zeker geen 15 jaar meer. Zegt hij, dat weet ik ook wel, maar ik kan geen naam onthouden. Ja, wat die mensen allemaal roepen, zeggen, is niet te geloven, hoor. Een paar weken geleden zit ik op een stadion, komen de spelers het veld op, begint er een man naast me te roepen van wat een kwaliteit, wat een kwaliteit. Ik zeg, meneer, hoe kan u dat nou zeggen? U hebt nog niks gezien. Zegt hij, nee, maar ik heb de staf geleverd. Ja, je ziet soms wat, hoor. Van, oh ja, mooie meiden soms, hoor. Zit ik laatst op het stadion naast een enorme meid. Met een enorme rechtsbuit en allemaal linksbinnen. Hartstikke hoor. Enfin, ik zeg de geintje, zeg ik tegen hem, want ik ben zelf persoonlijk vrij humoristisch aangelegen. Zeg ik uit de geintje tegen, ik zeg nou, je vrouw, ik zou best eens met u over de zijlijn willen. Ja. Staat er een gozer naast erop die zegt, zeg knaap, moet jij een strafschop? Gaan we verder.

5. Stap even, jongens. Stap even, jongens. U popelt natuurlijk allemaal om mee te zingen. U popelt allemaal, hè? Ja, dat dacht ik al. Nou is er een kleine aardigheid in dit lied, dames en heren. Dat is namelijk zo dat op het moment, de tekst is dus van ik zal ze laten pop-pop. En op dat pop-pop kan u invullen wat u wil. Dus ik zal ze laten lopen, ik zal ze laten rennen, ik zal ze laten klooien. U mag ook vieze dingen roepen, dat maakt niks uit, want ik toeter er toch doorheen. Dus misschien is dit eens een keer een gelegenheid. Hè? Je weet het toch niet? Oh, en dan gaan we weer, jongens. Ik zal ze laten geloven dat ze maar gaan.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Nou moet ik ook zeggen, ik rij vaak te snel. Ik bedoel, onder de 300 doe ik er niet voor. Ja, ja, want bij 200 slaat hij af. Iets met de bougies. Iets. Ga niet vinden. Nou ja, dan komt er heel veel politie achter je rij. Politie, weet je wel. Moet je stoppen. Nou, dan stop je en dan ben je ook niet eerlijk. Want je bent heel aardig tegen die agent. Die agent komt naar je auto toe lopen. Jij doet nog heel snel de gordel omslijmen. Ja. En dan ben je heel aardig tegen... Dan zeg je tegen de agent, agent, reken snel. Potverdorie. Nee, u heeft gelijk, dat mag ik niet doen. Nee, ik moet gestraft worden. Foei bed, stoute bed. Nooit meer doen. 400 gulden, potverdikkie. Maar zo denk je niet. Van zodra die agent wegloopt, denk je, vuile Gaddafi. Vuile kipnukken met een pet op. En dan ben je al pissig, dan ben je al boos. En dan zit je vriendin die zit naast je en die zegt, ha, sneuge elf.
1: Sneuge elf. Dat komt er net bij.
0: Dat is hartstikke mooi, ja. Dankjewel. Dat had ik net even nodig. Dankjewel. Ja, sneugeld. Daag, staagmixer. Oh. Vanmiddag, trouwens, het is allemaal nog inleiding, hè? Het is allemaal nog gratis, dit. Ik ga zo beginnen. Ik was hier vanmiddag ook bij de Albert Heijn, om de hoek, en er stond een hele oude man achter me. Ook een voorbeeld over eerlijk zijn. Zo'n oude man achter me, en die had één blikje. Ik had een hele kar vol, tv-jongen zijn, en ik ga trakteren, dacht ik. Gezellig. Maar die jongen, die oude man, die hele oude man, hoor. Echt, 107, 108 zeker. Ja. Dan kun je zien aan zijn rimpels en als je doorzaagt aan de ringen. Nou, wat is dat nou voor opmerking? Eén blikje. Die man tikt me op de schouder en die zegt, ach meneer, ik heb maar één blikje. Mag ik wel even voor? Nou zeg je. Natuurlijk, u heeft één blikje, ga nu maar even. Maar dat denk je niet. Je denkt, nee, lelijk oude mummie. Achteraan, weg. Kijk, hier moet je staan, Toetak Amon. Hier, zo. En weet je wat je doet? Telkens als er iemand achter jou komt staan, ga jij daar weer achter staan. Dan komt hij nooit aan de beurt. Oh, ik heb een dak in mijn oog. En ook zo was ik ook, ik ga alles vertellen. Zo was ik ook bij de bakker, vanmiddag bij de bakker. Om 2 uur 's middags was ik bij de bakker, ja. Even, en ik doe die bakkerdeur open. Ik zeg, dag bakker. Ik mag bakker zeggen, ik ken hem. En dan is 2 uur 's middags, vraag aan die bakker, bakker, mag ik een halfje bruin? Ach, meneer Visser, ik heb nog wel een halfje wit. Dan zeg je heel vaak, doe dat halfje wit maar. Maar dat denk je niet. Je denkt, bakker, kijk nou eens achter je. Een oven. Meel. Jongen, kijk nou toch in die vitrine van je. Wat is dit voor Sovjetwinkel, hè? Ja, moet ik dan naar buiten lopen en hopen dat de Canadezen weer brood gaan gooien? Zo erg. En daarnaast zit de slager. Die is tot 6 uur open, kom ik om 6:50 die slagerij binnen. 6:50, doe ik deur open, staat die slager in daar. 6:50. En die zegt altijd, ach meneer Visser, hebben we zonde, we hebben de winkel net schoon. Dan loop ik even naar buiten, door de hondenpoep. En weer naar binnen. Zo. 2 tataar, zei ik wijf. Maar ze pakt mij altijd terug. Dan kom ik de volgende dag kom ik daar weer, dan wil ik 3 ons gehakt. Dan zegt zij, mag niets meer zijn? Dan zeg ik ja, flikker ze 8 kilo erop. Dan was ik thuis ook een bal in de soep. Ewa. Maar je was wel eerlijk, dat wou ik dan maar mee zeggen. Je was wel eerlijk. Nog één klein dingetje, ik had verkering in februari. En ik ging met een meisje skiën. En zij zit naast me in de auto en we gaan rijden naar Zwitserland, Saas-Vee, prachtig skigebied. En ik daar naartoe en zij zit naast me, we rijden Zwitserland in. Opeens zegt zij tegen mij, met kaart op de knieën, oh Bert, verdorie. Bert, die afslag daarnet, die hadden we moeten hebben. Nou zeg je. Liefje, dat geeft niks. Ik bedoel, ik hou van je. Wat zullen we stressen? We rijden gewoon een stukje door. Dan kiegen we wat, dat denk jij niet. Dat denk jij niet. Je denkt, wat ben jij nou voor dyslectisch mokkel? Wat ben jij nou toch voor dyslectisch? Draai die kaart om, we zitten zo wat in Polen, trut. Ben je eindelijk in een Zwitserse dorpje, moet je skipas kopen, skipas moet je zo'n gleuf. Nou, dan kom je met een kracht van Mach 5 weer terug, weet je wel. Huur je skis, loop je met je gehuurde skis weg. Hoor je vriendin achter je. Goh, maar zijn die dingen zwaar? Moet je haar hout tillen? Ja. En zijn met twee van die stokjes. En van die tackleboots aan, weet je wel. Nou, ik doe mijn skis onder, karfskietjes, klak, klak, en die ski weg. Hoor ik mijn vriendin? Hoor ik mijn vriendin achter me? Mijn vriendin achter me. Mijn vriendin. Bam!

0: Klootzak! Zwarte piste lul!
1: Wat zeg je? Liefje, laat me glijden, ik hou van je en ik vang je wel op. Maar niet, laat me glijden, ik spring wel opzij. Hup, die gletsjer in, weg, wees weg. Ja, niet zo. Jong, maar ik doe het ook niet. Ik doe het ook niet. Ik lul me mee. Ik heb net zo, ik heb een hele grote bek. Maar net als jullie, ik lul op. Maar net, waarom was ik een rode? Ik was een rode, omdat kennis van mij. Daarna gaan we echt beginnen. Hebben een tweeling gekregen. Ik heb hekel aan kinderen kijken, maar ik denk, nou, ben nou toch een rode, ik ga een tweeling bekijken. Nou, ik bel aan. Goddank was één van de twee niet thuis. Dat scheelt. En toen mocht het kind ook even vastpakken. En altijd als je een kind vastpakt, dan zegt de moeder altijd, je moet het hoofdje wel goed vasthouden. Alsof dat eraf flikkert. En, nou ja. Dus ik had het kindje vast. Ik had een heel mooi pak aan. Anthracite kostuum. Max, zo strak weer. Heel strak. Gooi het kind over mijn schouder. Hoor ik over mijn schouder. Glop, tot in mijn bilnaad. Eén streep Nutritia met brokjes wortel. En die moeder grijpt niet. Weet je wat die moeder doet? Wat zo'n moeder doet? Oh, wat doet die nou bij oom Bert? Wat doet de kleine man nou bij de oom Bert? Wat doet hij nou? Hij legt uit hoe ik op internet kom. Nou goed.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: 到女来
1: 呀，
0: 来 een lied over schaatsen. Op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Niemand weet waarom, dat is zo in de loop der jaren gegroeid. Maar op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Nu is er alleen in het dorpje waar mijn vrouw vandaan komt een ijsbaan waar men net de andere kant op schaast. Zo heb ik mijn vrouw ook ontmoet. Nu is er in Friesland een tocht waarbij men nog links, nog recht omschaast, maar 200 kilometer rechtuit. Dat noemt men de Elfstedentocht. Ik heb daar een lied over en het is natuurlijk in dit genre een open deur dat het succes van een lied afhankelijk is van de gradatie ellende. Zit er te weinig ellende in een lied, dan slaat het niet aan. Zit er daarentegen weer te veel ellende in, dan zegt men, ja, dat vind ik zo'n eigenaardig liedje, dat... Och, mij zegt dat niks. Nou, dat wil ik hier vanavond uitproberen. In het eerste couplet van de Elfstedentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks amusants te beleven. Vervolgens voer ik per couplet de ellende iets op. Net zolang tot ik aan de hand van uw reactie de juiste gradatie heb bepaald. Om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Nu zult u zeggen van, goh, maar wij zijn toch geen songfestivalpubliek? Nee. Maar het verschil tussen een songfestivalpubliek en een schouwburgpubliek is ook nog niet zo groot. Het belangrijkste verschil is dat een schouwburgpubliek zichzelf had overschat. Eerste couplet van Elfstedentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks te lachen. Steeds weer als er vorst is, denkt de Fries vorst en controleert het water op de dikte van de korst. Koorts in Elfsteden. Kan de tocht gereden? Het antwoord komt vanzelf. Van de Raad van Elf, de Elfstedentocht, zo verknocht aan Berenburg, Berenburg. Zie, dit is echt zo'n couplet waarvan je zegt, ja, wat moet ik daarmee? Daarvoor blijf ik niet uit huis. Voer ik dan vervolgens de ellende iets op. Niet te veel, halftoontje. En waarschijnlijk ook nog niet zodanig dat u zegt, goh, wat heb ik een amusante avond.

vriezen, zo heb je het over dooiende. Zie je nou wel? Dat verschil tussen het ene publiek en het andere publiek is echt niet zo groot. En nu vermoed ik dus dat dit de juiste gradatie is om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Maar je weet natuurlijk maar nooit, wie weet schuilt er wel een enorme klapper in het werkje. Dus laten wij voor alle zekerheid de ellende nog eenmaal iets opvoeren. Niet te veel, halftoontje, op gevaar af dat u zegt, ja, jammer dat hij dat doet, had van mij niet gehoeven. Maar ja, weet ik dat, houd ik daar rekening mee. Voeren wij dus voor de laatste maal de ellende nog iets op? Oh, hij heeft er zin in. Over dooi gesproken, in Wereldoorlog 2 werd hij vaak verreden, het weer zat vreselijk mee. Een koude oorlog, dat is waar, 3 schaatsers voor een dood. Was toen niet zo'n bezwaar, het ging van de grote hoop. De Elfstedentocht, oh wat bocht, is Berenburg. Ja. Dit is dan toch kennelijk al gauw zo'n couplet waarvan je zegt, had van mij niet gehoeven. Zo'n couplet waarvan je al gauw zegt, god, dat heeft zo'n jongen toch niet nodig. Weet ik dat, houd ik daar rekening mee. Schrijven is schrappen en zo schrijven we dus onze liedjes.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost. Proost.
3: Frisje?
4: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Gezellig.
5: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: Dames en heren, dit is het verhaal van een kapper die in het postkantoor komt en tegen de man achter het loket zegt: dag meneer achter het loket. Mag ik voor u een postzegel van een kwartje?
1: Wat zegt u?
0: Mag ik voor u een postzegel van een kwartje, alsjeblieft? Wilt u het bedragje besteden aan één zegel of wilt u voor hetzelfde bedrag verschillende leuke zegels hebben? Nou meneer, dat kan mij niet zo schelen. Geeft u mij maar een postzegel van een kwartje, dat is alles wat ik wil. Nee, ik zeg het namelijk hierom. We hebben namelijk zulke prachtige zegels binnengekregen de laatste dagen. Er is bijvoorbeeld een zegel van 12 cent, die is petrolkleurig. En daar komt Hare Majesteit zo beeldig op uit. Dan heb ik ook nog een van u van 8 cent. Die is auberginekleurig. Ja, ik geef toe, het is een gewaagde combinatie, maar het is een schitterende combinatie, heel geraffineerd. Dan heb ik er nog een van u voor u van 4 cent. Van 4 cent, die is, hoe zal ik het zeggen, gris bleu. Met een tikkeltje wit voorstellende de afsluitdek. En dan heb ik een hele gedistingueerde van 2 cent, ja. Die is bleu royal. Ja, die is niet pauwblauw, ook niet keurblauw, het is echt bleu royal. En kijkt u de 2 is de 2 niet knal? Luister eens, meneer, dat kan mij niet zoveel schelen. Geeft u mij een postzegel van een kwartje? Dat is alles wat ik u vraag. Een postzegel van een kwartje. Mag ik u even vragen, hebt u een girorekening? Nee, meneer, ik heb geen girorekening. Hebt u geen girorekening? Een modern mens zonder girorekening? Als u een girorekening had, hoeft u nooit geld bij u te hebben. U schrijft een checkje uit, u schrijft een girootje uit. U doet het in de zalmkleurige envelop. Saumon, zal ik maar zeggen. En die doet u dan in de rode envelop en wij doen de rest. Meneer, doe me dan lol! Geef me een postzegel, want ik heb niks anders nodig van u uit uw modewinkeltje dan een postzegel van een kwartje. En gauw of te vallen klappen. Okido. Mag ik u nog iets vragen? Hebt u een spaarbankboekje? Nee, meneer, ik heb geen spaarbankboekje. Nee, want wij geven namelijk vanaf 1 januari 1963 3¼% rente. Maar meer kan me niet verdomme. Geef me de postzegel van een kwartje, dat is alles middel. En doe me plezier, want vermoord iemand. Okido. Nog één ding, meneer. Hebt u een telefoon? Ja, meneer, ik heb een telefoon. Nee, ik wou alleen maar even attent maken op de nummers die u gratis en net zo vaak kunt draaien als u wilt. Er is bijvoorbeeld 000 voor het aanvragen van interlokale gesprekken. 0010 voor het aanvragen van internationale gesprekken binnen Europa, niet vanuit de cellen. 0016 voor het aanvragen van internationale gesprekken buiten Europa, niet vanuit de cellen. 008 voor inlichting over het automatisch verkeer. 0018 voor het inlichting over het internationaal automatisch verkeer. 003 voor het weerbericht. 20111 voor het tijdzin. En 009 voor het opgeven van een telegram. Ja, meneer! Doe me dan lol! Geef me verdomme een postje van een kwartje, meneer! Roep de chef! Ik wil niets meer doen. De chef! Chef! De chef.
2: Het is er aan de hand.
0: Meneer, ik vraag aan deze man een postzegel van een kwartje en verdomd het om te geven. Hebben we een postzegelverzameling aan het smeren? Een giroboekje, een spaarbankboekje, een telefoon? Ik wil een postzegel, waarom doet iemand dat?
2: Ik zal het even voor u informeren. Is dat waar, van Dudekom?
1: Ja, meneer.
2: En waarom doe jij dat, van Dudekom?
1: Ik doe het expres, meneer.
2: En waarom doe jij dat expres, van Dudekom?
0: Nou, die man is namelijk kapper, ziet u. En als ik bij hem in de zaak kom en ik zeg, wilt u mijn haar knippen, weet u wat ze dan zeggen? Wilt u lotion, wilt u tandpasta, wilt u zeep, wilt u haarbaat?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: mag thuis niet schreeuwen. Ik mag thuis niet schreeuwen. Dat mag ik niet. Ik heb een hele oude buurvrouw. En die kan er helemaal niet tegen, joh. Ze is nu 32. En ze is 32 en ze heeft nog geen kinderen. En dat is raar. Wat ziet er leuk uit? Echt waar? Nou, leuk. Je had wel een ander frontje opgemogen. Maar ze is 32 en ze heeft nog geen kinderen. Dus we mogen wel stellen, haar biologische klok begint zo langzamerhand koekoek te roepen. Ze heeft last van klapperende eierstokken. Haar baarmoeder klopt in haar keel. Heeft een wolkje van oestrogeen om haar heen. Hoe zeg je nog duidelijker? Bij de geur van Zwitser beginnen haar tepels melk te spuiten. Dus mijn buurman heeft helemaal niks in de gaten. Hij zit gewoon rustig Studio Sport te kijken. Hij hoort het helemaal niet. Dus ze probeert hem ook te waarschuwen met een nieuwe zwangerschapsidee van Denny Christian. Ken je die? Oh jee, ik heb een wee. Nee, zeg je niks. Weer het botje ging uitbaren. Nee, dus wat gebeurt er? Je krijgt een hele rare mengeling van geluiden. Aan de ene kant hoor je... Rommelmond. Rommelmond op Kardebeek. Kardebeek dat al heen. Komt dat school. Hij hoort dat niet. Dus mijn buurvrouw en mijn buurman zitten aan tafel. En mijn buurvrouw zegt tegen mijn buurman... Hij zegt lieverd... Mag ik even iets vragen? En mijn buurman zegt... Ja, natuurlijk lieverd, wat wil je vragen? Nou, zegt ze, zullen wij een kind maken? En mijn buurman kijkt eraan. Hij zegt, no fucking way. Die ziet Max Meets in Kabouter Plop veranderen. Die ziet Happy Meals voorbij vliegen heen. No fucking way. Die sprint weg als Dolph Jansen. Nou, daar staat ze dus. Dus wat doet ze? Doet de jas aan. Doet de gisteren. Loopt naar mijn huis toe. Druk in mijn deurbel. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Doe de deur open. Ik zeg, hey buurvrouw. Hey Jochem, Jochem, mag even binnenkomen. Ik zeg, hey buurvrouw, even rustig. Ik zeg, mag dan wil je binnenkomen? Nou. Ik moet even mijn ei kwijt. Kom binnen. Dus ik leg er op die bank nu. Ik zeg, buurvrouw, wat kan ik voor je doen? Nou. Zou jij zaaddonor willen worden? Ik zeg, zaaddonor? Ja, zaaddonor. Ik zeg, ja. Ik weet niet of ik van mijn hobby mijn beroep wil maken. Zeg, wat moet ik zeggen? Ik zeg, buurvrouw, wat moet ik ervoor doen? Nou. Je moet even je zaad laten testen. Ik zeg, mijn zaad laten testen. Ja, zegt ze. Psh. Misschien heb jij traag zaad. Ik traag zaad. Even heel privé. Als ik klaarkom, hoor je een knal. Ja. Dat is mijn zaad die door de geluidsbeheer heen gaat. Ik denk, nou, fucking way. En opeens zegt ze, stel nou voor dat ik geen komiek zou zijn, maar ik zou dus professioneel zaaddonor zijn. Dat het je beroep is. Lijkt me geweldig. Zit je in de trein? Je voelt het opkomen. Nou, het is toch je werk, dus je rent naar de wc toe. Dan zit je in de wc, je bent aan het filoeppen en op dat moment denk je bij jezelf... Kut, ik ben mijn stortkoker vergeten. Wat moet je doen? Je kan niet zo door die trein gaan wandelen. Dat kan het niet. Je bent een anonieme zaaddonor. Oké, prima, denk ik. Prima. Warme plek bewaren. Warme plek. Is goed, is het klaar? Is het klaar? Dus ik zit er in de trein, volle mond. Op dat moment komt de conducteur binnen en ik moet niezen. Nou. Ik zit met mijn buurvrouw op de bank en ze vraagt of ik zaad. Ik zeg, nee buurvrouw, ik wil geen zaad aan horen. De buurvrouw gaat helemaal naar de andere buurman toe. En op dat moment denk ik bij mezelf, weet je waarom ik geen zaad aan word? Dat is heel simpel. Zit je op maandagavond, gewoon relax voor de buis, cappuccinootje, ontspannen. 9 uur, KRO, het programma, spoorloos. Klein jongetje, krullen, blauwe ogen, presentator vraagt.
1: Hans, je bent op zoek naar je vader.
0: Het enige wat we van hem weten is dat hij professioneel zaaddonor is. Heb je enigszins een vermoeden wie je vader zou kunnen zijn?
1: Nee, helemaal. Ze mogen deze ook goed.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: toen mocht ik meedoen met een officieel judo-toernooi. En dan zou je denken, oh Jochem, superleuk, een toernooi, een beetje wedstrijdspanning, kun je kijken hoe ver je bent, maar ik klapte meteen dicht. Zodra er mij druk opkwam, klapte ik meteen dicht. En dat kwam weer door mijn Duitse vioollerares. Want die zei altijd als ik iets niet goed deed, stop maar, begin maar helemaal opnieuw. Vreselijk mens. Zeg ik niet vaak, maar deze was ook lelijk, die was in het spookhuis geboren. Ik heb haar pasfoto wel eens gebruikt om een ei te laten schrikken. Vreselijk. Had zo'n suikerspinkapsel, helemaal strak van de haarlak. Een soort gebaar van beton op de hoofd, zo'n bunker. Zo'n soort bunker op haar hoofd. Moest ik meteen aan het liedje van Claudia de Breij denken.
1: Als er oorlog komt en ik moet schuilen, mag ik dan bij jou?
0: Maar dan had ik de hele week geoefend. Moet je nagaan, had ik de hele week keihard geoefend. En dan ging ik voordoen wat ik geoefend had. Zei ze, Jochem,
1: stap maar heel even. Stap maar heel even. Mag ik heel even in je oren kijken? Nee, daar zit geen poep in. Toch is het hartstikke vals. Dus stop maar. Begin maar helemaal opnieuw.
0: En dan ging zij voordoen hoe ik het wel moest doen. Maar dan zag ik helemaal niet wat ze deed. Omdat haar armflappen als gordijnen in de wind tegen mijn wang aanklapten. En als ik het dan nog een keer fout deed, dan ontplofte ze. Maar dan ontplofte ze op zijn Duits. Dan kwam ze als een vrouw Merkelo aflopen.
1: Aus mein Mitnacht seid von zu gegenüber. Ja, heel goed luisteren. Stop maar, begin maar helemaal opnieuw. Stop maar, begin maar helemaal opnieuw. Stop maar, begin maar helemaal opnieuw. Stop maar, begin maar helemaal opnieuw.

Luister. Ik woon in Leiden, voor de mensen die weten. En in Leiden, achter mijn huis, is een bejaardentehuis. 3 maanden geleden ben ik voor een goed doel gaan lunchen in dat bejaardentehuis. Ik kom naar die eetzaal binnen. En wie zie ik serieus zitten? Deze mevrouw. Ik zweer dat je dat zei, het was stokhoud. Ze kennen helemaal niemand meer, mij ook niet meer. En ik zie er zo in een hoekje zitten eten. En ik zie er zo met een lepel allemaal doppertjes pakken. En zo richting de mond doen. En al die doppertjes flikkeren van die lepel af. Ben ik erheen gegaan en ik zei, stop maar. Begin maar helemaal. Wrak, wrak.

0: 4.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we op proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: Zo zit ik laatst te schijten. En dan gaat de telefoon. Ik denk shit. Ik loop zo naar mijn toestel. Verlies onderweg zo'n keutel. Ik neem op, is het mijn kennis? Ik heb maar één kennis. Ik heb wel een hele grote vriendenkring, maar die bellen nooit. Dus ik zeg, joh, hou het kort, want er steekt er alweer eens een kopje naar buiten. En als hij zijn collega op de grond ziet liggen, dan wil hij er ook bij. Hij zegt, nou, ik kan het inderdaad kort houden, want ik heb nog maar een maand te leven. En ik ben nou iedereen een beetje aan het afbellen. Ik zeg, nou joh, leuk dat je belt. En wij lullen zo'n beetje verder over die erfenis. En daar komt mijn vrouw thuis, met het voltallige dameskoor. Vrouwtje of acht. En die meiden, die zien mij. En die zien die keutel. En ik hoor ze denken. Die heeft een 06-nummer zitten draaien. En in dit soort situaties moet je net mijn vrouw hebben waarom ik op het tapijt heb zitten schijten. En met welke sliederdel ik nou weer in mijn blote kanaal staat te bellen. Ik zeg, nou joh, ho ho ho, het is mijn kennis en hij heeft nog maar een maand te leven. Ze zeggen, daar moet jij je broek voor uittrekken. Ik zeg, nou, ik zocht alvast mijn zwarte pak. Ze zegt, daar zat nog een oude drol in. Ja, ik heb soms hele rare dialogen hoor met mijn vrouw. Nou, heb een van die sherrynellen, die hebt zo'n klein tekkeltje. En die ruikt dus aan die bolen. En die kan het ras niet thuisbrengen. En die kiest voor de aanval. Je gelooft het niet, die kleine kettingzaag, die zet zijn gebit in mijn pens. En die slaat zo'n gat, van hier tot hier open. De strenge DNA vloog om mijn oor. Dus ik zeg, meiden, papa is even naar de poli. Normaal ben ik niet zo kinderachtig, maar ik denk, je kan nooit weten als er vocht bij komt. Ik kom bij die portier, hij zegt, wat zijn de plannen? Ik zeg, nou, ik wou er even een nieuwe rits in laten zetten. En hij vraagt, kunt u nog ontlasten? Ik zeg, nou moet je eens goed luisteren, kraanvogel. Ik ben al een paar dingen verloren onderweg. En Prins Bijnacht zit er met de jachtgezelschap achter me aan. Dus ik heb er eigenlijk weinig behoefte aan om op dit moment mijn territorium af te gaan zitten bakenen. Hij zegt, ja, u moet met spoed naar de OK. Ik zeg, oké. Hij zegt, maar die chirurg is ziek. Aangestoken door de KNO-arts. Er is nog wel een dronken gynaecoloog. Loop daar maar even heen. Het is hier naar links, gelijk rechtsaf. Poortje onderdoor, lift nemen naar de vierde, dan de vijfde rechts. En daarna maar even vragen, want ik ben hier zelf ook niet zo bekend. Ik lopen door die gangen, lopen, lopen. En op een gegeven moment, ik doe een willekeurige deur open. Wie ligt daar? Henk Groen. Ja, het zei mij ook absoluut niks, maar... Henk zei wel van, joh, doe als een speer die deur dicht, want als ik ook nog kou vond op mijn ijzeren long, dan zijn we nog verder van huis. Ik doe een andere deur open. Wie ligt daar? Gandhi. En Gandhi zegt, ha, Waardenberg, hoe is het met je toneel? Ik zeg, ha, die Gan, wat zit je haar leuk? Ik zeg, ben je naar de kapper geweest of word je bestraald? Ja, pittige rijntjes hoor, heen en weer. En ik doe een andere deur open, sta ik ineens in de gangkast, samen met de gynaecoloog en de verpleegster. Ik zeg, ho, ho, kun je mij eerst even naaien, want het is toch wel dringend. In no time lig ik op een operatietafel, biertje erbij, balletje gehakt. En er buigt iemand van de narcotica over me heen en die fluistert, gebruik je wel vaker morfine? Ik zeg, joh, spuit me snel vol, want ik krijg een ontwenningsverschijnsel. Het volgende wat ik me herinner, is er komt zo'n zuster in een soort witte bungalowtent. S'morgens om 6 uur die zaal opstormen, die trekt die luxeflex omhoog. Die roept, goedemorgen heren, en die duwt de thermometer in mijn reet. Ik zeg, hallo. We liggen hier te slapen hoor, dikke necrofiel. Kopje thee, meneer Waardenberg. Ik zeg, nou maak er maar een dubbele wodka met zuurderwas van. En dan kijk eens naast me, ligt er een beetje klein, ielig mannetje met een klein zwart snorretje. Ik zeg, hoe heet je? Hij zegt, Adolf. Ik zeg, je komt me bekend voor, joh. En aan mijn voeten eind verschijnt de dokter van de nakelsbord. En hij vraagt meneer Waardenberg, hoe is het nou? Ik zeg, nou joh, dat mijn knie in mijn maag zit, oké. En dat mijn rechter schouder op mijn elleboog meebungelt, daar ken ik ook nog wel mee leven. Ik zeg, maar als ik nou een scheet laat en mijn hoed vliegt af. Hij zegt, ja, die hond heeft u lelijk te pakken gehad, we hebben u een andere uitgang moeten geven. Ik zeg, ja, maar dit is wel erg een nooduitgang, dokter. Hij zegt, oom, u kan alles nog eten hoor, alleen een beetje oppassen met bonenschotel in grote gezelschappen. Het wordt bezoekuur, wie komt daar binnen? Uitgerekend mijn vrouw met dat takkenwijf van die teringtekkel. Ik zeg, wil je maken dat je van die zaal afkomt, want die hond stond al aan mijn kruin te snuffelen. Mijn vrouw weer gelijk de nieuwste roddel. Ze zegt, heb je gezien dat die leuke blonde dokter van de afdeling hier, dat die homofiel is? Ik zeg, vandaar die kop aan, joh. En het wordt etenstijd. Etenstijd komt een beetje lange, magere zuster onder de zweren. Die komt die zaal op en die pleurt wat van die borden soep in die bed. Ze laat een lepel vallen, ze bukt. Ik kijk eens in die anus. Ik zeg, nou zuster, laat voorgerecht maar zitten. Adolf gelijk, ouwe hoeren. Hij zegt, er drijven dunne lullen in mijn soep. Hier, 2, 3 dunne lullen. Ik zeg, dat is aspergesoep, Adolf. Hij zegt, kan me niet schelen. Ballen in mijn soep, oké, maar dunne lullen is er nog geen brood van. Een mannetje daar tegenover, hij zegt, nou die gebakken lever die wij gisteren kregen was van een donor die al maanden dood was. Een baard van Greenpeace, hij zegt, nou ik heb gefileerde zeehond besteld, maar ik heb nog steeds een leeg bord. Ober, waar is mijn zeehond? Ober! Ober!
1: Hartstikke.

0: En wij zelf ook natuurlijk.
1: Anders omgaan met energie.
0: Anders omgaan met spullen. Anders reizen.
1: En anders eten.
2: En dat heeft echt zin allemaal?
3: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
4: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

24-7 non-stop muziek. Mix 24.

0: Het laatste gênante wat ik heb meegemaakt. Geen woord van gelogen. Na die ziekenhuisperiode was ik heel erg wit. Ik zag er spierwit uit van die narcose en die pillen en die shit. En zei mijn vriendin tegen mij: Jochem, ga dan even onder de zonnebank bij mijn ouders. Dan zie je er wat gezonder uit. Ben ik voor het eerst van mijn leven bij mijn schoonouders onder een zonnebank gaan liggen. Ben ik voor het eerst van mijn leven,
1: wist ik veel,
0: 3 kwartier onder de zonnebank gaan liggen. De volgende dag, mijn kont was nog rooier dan een baviaan. Maar nu komt-ie. De voorkant, spierwit. Spierwit aan de voorkant. Zeg mijn vriendin: Jochem, heb je de klep wel dicht gedaan? Moet dat? Oké, prima. Maar dat is mijn leven. Dat is mijn leven. Maar het zag er niet uit. Toen zegt mijn vriendin: Jochem, ga dan even naar de stad toe. Naar zo'n zonnebankstudio. Dan kun je het even recht laten trekken. Professioneel. Ben ik voor het eerst van mijn leven als jongen naar een zonnebankstudio geweest. Nou, ik kom naar binnen. Toch een beetje verlegen. Al die vrouwen meteen: Hé, moet je kijken. Dat is Bert Visser. En ik kom er, ik weet het precies. Maar achter de balie stond een pot pindakaas. Achter de balie stond een pot pindakaas. Tenminste, dat dacht ik. Bleek gewoon een meisje te zijn die iets te lang onder de zonnebank had gelegen. En dat was echt zo'n kakmeisje. Echt zo mijn vader, mijn moeder. Weet je. Nou, het had die dochter kunnen zijn. En vervolgens. Ja. Ja, maar echt zo'n kinder voor kinderen 2.0 meisje. Weet je. En dat meisje en die kakmeisjes, die praten tegenwoordig half Engels. Van, die praten allemaal half Engels. Dus ik kom binnenlopen. Ik zeg: joh, ik wil graag zonnen. Oké, wow, wil je zonnen? Oké, have fun, been there, done that, oh my god, out of the blue, don't ever go there, whatever, super chill, wow. Dus ik zeg: joh, ik zeg: wat moet ik doen? Oké, follow me, oh my god, talk to my hand. Nou, dus ik loop achter die chatee-stok aan. En dan kom je binnen in zo'n zonnebankstudio hokje. Ben je al eens binnen geweest? Is een zonnebankstudio hokje? Ziet eruit als zo'n invalide toiletje. Met zo'n laag opengeslagen kopieerapparaat. 1 tafeltje. En op dat tafeltje stond een plantenspuit. Nergens in dat hele hokje was een plant te bekennen. Toch stond er een plant. Nee, zegt het meisje. Dat is zeg maar om zeg maar, de zonnebank zeg maar, naar afloop te cleanen. Ik zeg: opeens herkende ik het ook. Want die plantenspuit, die heb je toch ook in de sportschool? In de sportschool heb je toch ook zo'n plantenspuit. Dan zit je op zo'n spinfiets. Zit er naast je zo'n 300 kilogram lekker monster die ongeveer 12 miljoen liter zweet per minuut verliest. Na 3 kwartier stapte hij er vanaf, pakte die plantenspuit, doet hij 1 keer zo, 1 keer zo. En dan ga je mij vertellen dat 12 miljoen bacteriën in 1 keer dood zijn. Whatever. Nou. Dus wat gebeurt er? Dan klee je uit en dan ga je poedelmaat liggen onder die zonnebank. Nou, dan ga je liggen op zo'n ijskoude plexiglasplaat met je hoofd op een soort baksteen met een deukje erin. Nou, dan lig je daar en boven je hoofd zijn allemaal knopjes. Allemaal knopjes boven je hoofd. Je voelt je als een soort piloot die poedelnaakt in zijn cockpit ligt. Ja, ja, ja. En als ik knoppen zie, dan ga ik erop drukken. Dus ik begin als een gek op al die knopjes te drukken. Ging de ventilator aan. Dat is koud! Dat is een harde wind. Je wil het niet weten. Mijn schaamhaar werd met wortel en al eruit getrokken. En het was zo koud dat bepaalde lichaamsdelen onmiddellijk richting de schuilkelder lopen. En terwijl ik daar lig, hoor ik opeens een zoemend geluid. Nee, serieus, had ik een wesp in mijn zonnebank. Serieus, ik had een wesp in mijn zonnebank. Of een vlieg met een Vitesse shirt. Maar ik. Dat is een hele slechte grap, maar mijn vriendin heeft hem verzonnen, dus ik moet hem erin houden. Nou, maar later. Maar ik ben allergisch voor wespen. Ik ben een van die 15.000 mensen in Nederland die allergisch is voor wespensteken. Als het door een wesp gestoken wordt, moet ik het zeg maar binnen 5 minuten uitzuigen. Want dan, zo, even hangen. Dan ga ik dood. Nou, vrij relaxed. Die wesp komt steeds dichterbij. Heb je trouwens wel eens goed gekeken naar de ogen van een wesp? Ziet eruit alsof hij de BH van zijn zusje over zijn kop heeft getrokken. Maar op een gegeven moment was ik hem kwijt. En op een gegeven moment, toen prikte die in mijn kuit. Nou, doe dat zeker pijn, maar bleef rustig. Ik zet mijn stopwatch op 5 minuten voordat ik zou sterven. Begin als een gek op al die knoppen te drukken.
1: Die klep gaat vrij langzaam omhoog in een noodsituatie. Dus toen ik eruit kwam, hadden we nog 2,5 minuut. Yo, denk ik, geen paniek. Even je kuiten zeggen, geen probleem. Maar het probleem is, kijk hier, we kijken. Ik kan mijn eigen kuit niet uitzuigen. In totale paniek sprint ik dat hokje uit. Godzijdank, niemand in de hele Zonnebankstudio aanwezig. Behalve mevrouw Calvé. Die keihard begint te gillen. Want u ziet een naakte man uit een hokje rennen. Keihard roepen, zuigen, zuigen.

Wat een flauwekul, hè? En dat vind ik zo zalig om te doen, weet je dat? Die dingen, die stomme dingen doe ik het liefst, hè? Die stomme dingen. Ja, daar hoef je niet bij na te denken of zo. Ja, dat doet je goed, hoor. Kijk, daar hangt nog een heel wetenschappelijk persoon. Laat ik die eens eerst aan u voorstellen. Een zeer bijzonder mens.

0: Geachte toehoorders. Dit hoofddeksel. Dit hoofddeksel doet mij weer denken aan een expeditie die ik gemaakt heb met een vriend van mij die zit in het expeditiebedrijf. En mijn vriend en ik, wij zijn allebei ornitholoog, dat wil zeggen vogeldeskundige. Vogeldeskundigen. En wij hebben een wetenschappelijke reis gemaakt naar de tropen om al daar de tropische vogels te bestuderen. We hebben het vogelmeer bezocht van Guadalcanal. Wij moesten ons verplaatsen op de ruggen van de kamelen. Wij zijn meerdere malen gestoken door de muskieten. Wij hadden meer bulten. Inderdaad. Maar er rest ons toch voldoende tijd om de tropische vogels van nabij te bestuderen. Het is voor mij dan ook een grote vreugde, beste vrienden, om hier vanavond in Amsterdam voor u enkele beroemde tropische vogels te imiteren. Als eerste vogel zal ik voor u imiteren de tjak-tjak.
1: Tjak, tjak.
0: Als tweede vogel zal ik imiteren de brami. De brami.
1: Brami.
0: Vervolgens hoort u een imitatie van de witte roepie roepie.
1: Roepie roepie.
0: Deze wordt gevolgd door een imitatie van de zwarte roepie roepie.
1: Roepie roepie.
0: Ongeveer hetzelfde. Hoort u nu een hele bijzondere vogel? De polifinario. De polifinario. En tenslotte hoort u de kroet.

0: Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat

0: ik heb zelf vreselijk veel gelachen in mijn leven. Voornamelijk op schoolreis. Schoolreisje was het leukste dat er was. We gingen op schoolreisje en ik had een beetje aparte klas. Echt een beetje aparte klas. Harm bijvoorbeeld. Harm was echt zo'n jongen uit zo'n klein plattelandsdorpje.
1: Ik ben daar niks van. Ik ben daar niks van.
0: Begreep helemaal niks van.
1: Ik ben daar niks van. Ik ben daar niks van.
0: Begreep helemaal niets van. Zijn leven was een voorstelling van Hans Klok. Hij vond het prachtig.
1: Maar ik ben daar niks van.
0: Helemaal niets van. Dat is Harm. En dan had je Loes. En Loes was een meisje met sluik haar. En ik dacht vroeger altijd dat Loes gebodypaint was. Was helemaal niet zo. Die had gewoon last van eczeem. Ze zat altijd te krabben. Even. De huidschilfers vlogen als sneeuwvlokken door de lucht. Nee, weet je wel, ja. Weet je wel. Wel een leuk karakter. En dan had je Wendy. En Wendy was echt zo'n kakmeisje. Echt zo'n kakmeisje. Olilie Sjaal, Laura Essie Jurkje, ging altijd vlak bij de leraar zitten. En zat alleen maar zo in de klas. Als ik ooit zo'n kind krijg, ik zet een serieus te koop voor elk aannemelijk bod op www.zwartemarktplaats.nl. Vreselijk. Geen leuk karakter. En dan had je Lucas. En Lucas, ik moet pissen, ik moet pissen. Lucas moest altijd pissen. Ik moet pissen, ik moet pissen. Hij moest altijd pissen, echt. Lekker Lucas werd hij wel genoemd. Hij moest altijd pissen.
2: Ik moet pissen.
0: Hij moest altijd pissen. Zijn blaas was zo groot als het handje van Tinky Winky. Hij moest altijd pissen, dat was Lucas. En dan had je Ronald. En Ronald was wat ouder dan wij. En die had het altijd over neuken, neuken, neuken, neuken. Ik wist niet eens wat neuken was. Ik wist niet eens wat het was. Als iemand tegen mij gezegd had dat neuken een kast van Ikea was, had ik wel gedacht. Ik wist het gewoon niet. En dat was wel leuk. Maar er ging er altijd een leraar mee die net niet overspannen was. Weet je wel? Die was aan de directeur en zegt, ik trek het niet meer, die kinderen. Ik word er helemaal gek van.
3: Had de directeur gezegd, wil je jammer doen? Jij moet lekker op schoolreisje gaan. Lekker ontspannen.
0: Nou. En dan pakte hij de microfoon vast. Aan het eind van het schoolreis, op het bus, terugreis met de bus van Amsterdam naar Zutphen. En ging onvast voor.
4: Mag ik heel even de aandacht? Mag ik heel, heel, heel even de aandacht? Dankjewel. Dankjewel. Nou jongens, het was een hele geslaagde dag vandaag in Amsterdam. We waren Jochem, even kwamen te wallen. Maar nu zijn we helemaal compleet. Ik wou zeggen dat we in Amersfoort gaan we even een kleine plaspauze houden.
1: Ik ben er maar niks van, ik ben er maar niks van.
0: Nee, Harm, even rustig. Ik ga het zo voor jou nog aan elkaar.
1: Ik ben er niks van. Ik ben er Harm, ik ben er niks van. Ik ben er niks van. Ik ben er niks van. Ik ben er niks van. Ik ben er niks van. Harm, ik ben er niks van.
0: Wendy, ik kan prima zelf orde houden.
1: Ik ben er niks van.
0: Nee, Wendy wil orde houden. Loes, even kappen, jongens. Even rustig. Even rustig. Oké, okay, nou, dus als we in Aam zijn, gaan we iets gewoon. Loes, kun je alsjeblieft even kappen met krabben? Dankjewel. Ha, ha, ha, ha, ha. Dus krabben. Kut, Kees, die ben ik vergeten. Of niet? Haha, ha, is Kees. Ja, fuck, die ben ik vergeten. Zeg, is toch wel lekker. Haha, is Kees. Die lacht om alles, ja. Even rustig. Nou, als we... Dus...
1: Ik ben er maar
0: even Even rustig.
4: Ik moet pissen.
0: Nee, Lucas, in Amersfoort gaan we plassen.
1: Ik ben er maar niks aan.
0: Nee, Lucas moet plassen. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Dus zijn we niet grappig. Even rustig.
1: Ik ben er niet aan.
0: Oké, dus als we in Amersfoort zijn, gaan we schoon. Jochem, kun je ook even je mond dicht houden, alsjeblieft? Ja?
1: Ik ben er maar niet aan.
0: Nee, Jochem heeft zijn pilletje niet gehad. Dus dan ben ik grappig. Jongen, even rustig. Als je doorgaat, dan gaan we gewoon met z'n allen neuken, neuken, jongen. Even rustig. Nou, uiteindelijk was hij aan het huilen. Iedereen klappen, iedereen juichen. En dan kwamen we aan in Zutphen. En dan gingen we met z'n allen onder de bank zitten. Ken je dat nog? Dat je ouders zitten wachten.
2: Jochem, hey, waar is Jochem?
1: Hey, wat zullen we nu beleven? Waar is Jochem Meijer gebleven?
0: Bij ons was nog veel leuker. Want die ouders stonden te wachten. Er komt een lege bus aan met een huilende leraar.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan jou.